zoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarnaar ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om en vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal.
2: Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om een reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
6: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
7: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
6: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
9: Goedemorgen Gelderland.

Central, Mink DeVille. Goedemorgen Gelderland. 6:06 is het op deze woensdagochtend. De 3e van de 6e, oftewel woensdag 3 juni op de kalender.

0: En ook deze woensdag krijgen we weer een wisselvallige dag met enkele buien die overtrekken. Tussendoor zullen er ook genoeg droge momenten zijn vandaag met zon. Matige, in open gebieden soms vrij krachtige zuidwestenwind. 20 graden wordt het vandaag. En later vandaag neemt de bewolking toe. Er volgen ook meer buien. Morgen wordt nog zelfs natter met meerdere stevige buien. En ook daarna aan de frisse kant. De buien worden wel geleidelijk minder, maar de komende dagen is het nog niet echt zomers. Nou, dan maken we er op de radio maar gewoon een fijne ochtend van, toch? Met goede muziek, ons introspelletje, een goed begin zometeen. Maar nu eerst een greep uit het Gelders nieuws en dat wat op de voorpagina's gezet is van de woensdagochtendkranten. De Telegraaf die kopt sneller eind aan reldemonstratie. Burgemeesters en de ME krijgen meer middelen om sneller in te grijpen als de openbare orde ernstig wordt verstoord. Agenten grepen trouwens opnieuw in bij een nieuwe demonstratie rond de asielopvang in Apeldoorn gisteravond. Daarbij werd volgens getuigen zwaar vuurwerk afgestoken. De politie heeft meerdere mensen dus aangehouden. Een auto met 3 mensen erin is tegen een boom gebotst in Kootwijkerbroek. Het ongeluk gebeurde op de Wesselse weg bij een rotonde. 2 jongeren en een bestuurder raakten gewond. Volgens een van hen raakte de wagen in een slip door nat wegdek. De Gelderlander en het AD melden dat het aantal meldingen van oudermishandeling fors stijgt. Vooral psychisch geweld en financieel misbruik. En basisscholen komen vaker geld tekort om een schoolreisje te organiseren. Dat meldt het Jeugdeducatiefonds. Op scholen waar veel armoede voorkomt, dragen ouders steeds minder bij aan dit soort activiteiten. Scholen waarvan minstens de helft van de leerlingen in armoede zit, kunnen bij het Jeugdeducatiefonds terecht.
1: Wij kregen dit schooljaar tot nu toe al 3300 aanvragen voor ongeveer 5 miljoen euro. Vorig schooljaar waren dat er 2200 voor ongeveer 3 miljoen euro. Dus we zien een enorme stijging.
0: Ja, het gaat dan alleen om bijdragen aan schoolreisjes, excursies en schoolkampen. Gemiddeld zo'n 1400 euro per aanvraag. En dan staatssecretaris Claudia van Brugge. Die zegt vanochtend in de Volkskrant toe dat de stekker uit het concert gaat van J. als de rapper tijdens zijn optreden in het Gelderdome strafbare uitingen doet. Meerdere Kamerleden zien zijn komst niet zitten vanwege eerdere racistische uitingen. Goed nieuws voor burgemeester Marinka Mulder. Zij is de burgemeester van Culemborg. Ze heeft onverwachts haar gestolen laarzen teruggekregen. Ja. Die laarzen doken op tussen een grote partij vermoedelijk gestolen spullen die de politie onlangs aantrof. Mulder raakte haar laarzen kwijt bij een auto-inbraak eerder dit jaar. Hij had niet verwacht dat ze de laarzen ooit nog zou terugzien. Maar ze blijven nu vooral een mooi aandenken.
2: Nee, ik ga ze niet meer aandoen. Nee, nee. Ik weet toch niet helemaal waar ze zijn geweest. Ja.
0: Ze vertrouwt de laarzen niet meer. De politie hoopt nu ook andere gevonden spullen terug te bezorgen aan de rechtmatige eigenaren. Dit zijn de Blow Monkeys. And it doesn't have to be this way. Een herkenbaar intro van zichzelf. Ben je er goed in? Intro's raden? Blijf even luisteren. Ik heb zo meteen een introotje voor je van een paar seconden. Kijk of je weet welke plaat dat is. Maar eerst de Blow Monkeys dus.

0: In the Summertime van de Kinks. Nee, dat gaat niet iedere dag lukken deze week. Vandaag vooral bewolkt en toch nog wel een beetje vochtig. Goedemorgen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, een goed begin is het halve werk. Het spelletje wat we iedere ochtend spelen tussen 6 en 7. Ik laat een intro kort horen naar jou.
1: Een goed begin.
0: En dan hoop ik dat je zegt, oh ja, dat is dingetje met dat is. Je weet wel, dat nummer. Want ik heb een titel en een artiest van je nodig. Via de mail frank@gld.nl of een appje met de titel en de artiest dus. En dan kan ik hem helemaal draaien. Dat zou ik wel leuk vinden. Ik geef je daar zo'n 20 minuten bedenktijd voor. En ik zal het intro nog één keer laten horen. Goed luisteren. Het is niet een plaat die we iedere dag draaien.
1: Een goed begin.
0: Ja? Ik ben benieuwd. frank@gld.nl of een appje. En dit is Cloud. En La Pression. Bonjour.

0: helemaal. Helemaal. Helemaal nationaal. Ook vandaag tussen 6 en 7.
1: De beste hits van eigen bodem op Radio Gelderland.

0: schrijven aan een nieuw prijs van een bed. Beslieper in Vuibis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van een nieuw prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleeperivuibis.com.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
0: Een stuk minder betalen en toch lekker slopen. Slop slimmer. Sleeperivuibis.com.
1: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl. Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
2: Het is feest bij Wentestegels en Vloeren in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
3: Het is precies 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Hilsum is het 12 graden, in de binnenstad van Tiel 14,1. Deze woensdag verloopt wisselvallig met enkele buien. Ook veel droge momenten hoor, met zon. Het wordt maximaal 20 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De politie heeft gisteravond opnieuw ingegrepen bij een demonstratie tegen het AZC aan de Wallenwijngaarden in Apeldoorn. Na het toegestane demonstratieuur verzamelden zich opnieuw mensen op de rotonde aan de Laan van Maten, waar zwaar vuurwerk werd afgestoken. Meerdere personen zijn aangehouden. Sinds de komst van de eerste asielzoekers maandag is de sfeer grimmiger geworden rond de spoedopvang. En Gelderland is volgens het Rode Kruis en het Klimaatverbond de best voorbereide provincie op extreme hitte. Alle 51 gemeenten hebben inmiddels een hitteplan klaar om kwetsbare inwoners te beschermen. Meer Gelders nieuws lees je op omroepgelderland.nl, gld.nl dus, en in onze mobiele app.
4: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
5: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
8: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
10: Goedemorgen Gelderland.

0: De Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. En zometeen het antwoord op de vraag welk intro, welke platenkokker weer zocht in een goed begin. Maar eerst even dit. Morgen is het Alpe d'Huez vanuit Frankrijk. Iedere eerste donderdag van juni, traditiegetrouw. Het emotionele en sportieve evenement waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker. Een speciale fiets- en wandel- en hardloopbeklimming exclusief voor alle vrijwilligers die tijdens die koersweek actief zijn, is vandaag. Zij gaan vandaag, zodat ze morgen ervoor kunnen zorgen dat de 5000 Alpe d'Huez deelnemers ook maximaal 6 keer fietsend, hardlopend of wandelend die berg op kunnen. Voor ons is Linda Geerdink deze week die kant op gereden. Zij stuurde mij gisteravond laat nog een voice-appje op de rand van haar bed. Want er zijn opvallend veel Gelderlanders op die berg, zegt ze.
1: Het zijn allemaal mensen die iemand kennen of verloren hebben aan kanker. Of die zelf ziek zijn en heel graag naar boven willen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Want iedereen wil natuurlijk deze ziekte de wereld uit. Het is ontzettend aangrijpend, kan ik je vertellen. Ook heel intens, want je hoort natuurlijk constant heftige verhalen. Ook gelukkig mooie verhalen. Zo sprak ik vandaag een dame van 34. En zij heeft baarmoederhalskanker gehad. Althans, in oktober is ze 2 jaar schoon. En dan is ze voor 95% zeker dat de ziekte niet terugkomt. Ongelooflijk gevochten heeft ze. Bestraling gehad, maar binnen een half jaar weer aan het werk gegaan. Als verpleegster in het ziekenhuis. 2 kindjes. 34 is toch ongelooflijk. En ik zat tijdens de lunch naast een man. En die is opgegeven eigenlijk. En doet alles voor de laatste keer. Dus die weet gewoon dat het ieder moment gebeurd kan zijn. Hij heeft blaaskanker. Ook ongelooflijk knap dat hij hier is. En dat hij hier ook probeert zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Omdat hij natuurlijk als geen ander weet hoe belangrijk het is om dat te doen. Omdat hij dus ongeneeslijk ziek is. En voor de laatste keer hier nu met ons heeft gepraat. Voor de laatste keer bij zijn vrienden is. Daar kun je toch helemaal niks bij voorstellen. Nou, dit zijn nog maar 2 voorbeelden. Maar zo lopen er hier duizenden verhalen rond. 5000 mensen gaan dus de berg op aankomende donderdag. Waarvan bijna 1000 Gelderlanders. Dus dat is bijna 1/5. Dus onze provincie is mooi vertegenwoordigd. En er zijn veel mooie Gelderse verhalen die je donderdag allemaal aan de tafel gaat horen. Want dan sta ik boven op de berg samen met collega's Wendy van Dijk en collega Raymond van Omroep Gelderland, of van Omroep Brabant. Sorry, het is al laat. Ik hoop je van de week nog een keer te spreken. Ik ga nu slapen. En tot gauw. En heel veel succes vandaag. Wij maken er wat moois van hier. Tot gauw, hè?
0: Goed zo. Linda was dat.
1: Ja, ik realiseer me dat het een beetje gek is om te eindigen.

0: gemeente, we maken er wat moois van hier. Maar daarmee bedoel ik natuurlijk dat we hopen dat we zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar kanker.
1: Precies.
0: Heb je dus nog niet gedoneerd? Doe dat dan, Frank. Ga naar opgevenisgeenoptie.nl. En voor alle luisteraars is dit ook een oproep, want die ziekte moet gewoon de wereld uit. Au revoir. Beaucoup de bisous, de France.
1: Beaucoup de bisous, de France. Dankjewel, Linda. Merci. Et bonne chance daar op die grote berg vol emotie.

0: We're up all night to get lucky. Daft Punk was dat op Radio Gelderland. Goedemorgen, bonjour.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, een goed begin is het halve werk. Ik liet vanochtend dit intro horen.
1: Een goed begin.
0: En ik zei er ook bij, ja, dit is niet een plaat die we heel vaak draaien op Radio Gelderland. Dus ja, je moet hem maar herkennen. Het is een plaat uit 1988 en dit intro. Deze paar seconden waren voldoende voor Token. Voor Ernst, voor Hans, voor Anne, voor Remmelt, voor Ria, voor Jos, voor Wouter, voor Walter, voor Gert. Nou, ga ze maar door. Echt nog best wel veel appjes die binnenkomen dan op zondagochtend. Hartstikke leuk. Inderdaad, The Caravan of Love. Haken we op onze trekhaak richting Frankrijk, richting de Alpe d'Huez morgen. Dit is Eileen Jasper Eileen. Goedemorgen allemaal.

0: Goedemorgen, het intro van vanochtend op Radio Gelderland was IJsley, Jasper IJsley, Caravan of Love. Goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal. Het lijkt op IJsley, Jasper IJsley met Join the Caravan of Love.
2: Het is IJsley, Jasper IJsley met The Caravan of Love uit 1986.

0: Ilse de Lange. And Something Good. En daarvoor hadden we The Caravan of Love en een goed begin van Eily Jasper Eily.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, hoe is het buiten? Nou, op dit moment rustig. Maar de afgelopen dagen ging het flink tekeer boven Gelderland. De bliksem is ingeslagen in Apeldoorn bij een flat aan de Gentiaanstraat. Stroomuitval in Zevenhuis, een gat in de vloer. In de Doesburg een rieten dak in brand. Bij Julianatoren systemen uit zijn gevallen. Ja, onweer kan voor behoorlijke schade zorgen. Wat te doen, dat lees je op dit moment bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. En voor het actuele weer gaan we nu naar Alfred Snoek van Weerplaza. Alfred, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Frank.
0: Ja, het is altijd moeilijk te voorspellen waar het dan losgaat als er zo'n code geel met onweer is. Maar het is toch wel gebeurd in Gelderland, hè?
3: Ja, klopt. Inderdaad, als je een opsomming maakt, dan lijkt het erop dat iedereen er in Gelderland mee te maken heeft gehad. Of in heel Nederland. Maar uiteindelijk zijn het altijd van die buien die een lokaal karakter hebben. Dus heel veel mensen zullen zich hier dan ook veel minder in herkennen. En die hebben gewoon gemerkt de afgelopen, 36 uur, dat er af en toe een paar forse buien over zijn getrokken. Met even flink wat regen. Inderdaad, ook een beetje onweer op afstand. Maar her en der is het inderdaad goed tekeer gegaan. En ja, het blijft voorlopig wisselvallig. Dus dat risico op onweer, dat zit ook nog steeds wel een beetje in de lucht. Sterker nog, op dit moment trekt er een zone met wat buien. Nou, die schampt een beetje het westelijk rivierengebied. Maar ook daar zit op dit moment af en toe een klap onweer in. Dus met name het westelijk deel van het rivierengebied, dat heeft daar op dit moment mee te maken. Elders in Gelderland nu droog met wolken, een klein beetje zonneschijn. Maar ook daar kan zich in de loop van de ochtend ook al een eerste bui voordoen en waarbij ook onweer niet geheel is uitgesloten.
0: Oké. En ik dacht dat het vandaag eigenlijk weer even rustig zou zijn na gisteren.
3: In zoverre dat het waarschijnlijk niet van dat soort hele zware buien zijn zoals we gisteren hebben gehad. Waarbij op sommige plekken inderdaad even sprake was van echt een wolkbreuk en frequent onweer. Ja, het is nu vanmiddag bijvoorbeeld veel vaker dat je een afwisseling ziet van hele mooie blauwe luchten. Stapelwolk die flink opbollen. En als je daaronder zit, ja, dan valt er even kortstondig een bui uit. Daar ga je echt wel goed nat van worden. Maar het is veel sneller voorbij. Overigens kan ook vanmiddag nog steeds wel een enkele bui gepaard gaan met een paar onweersklappen. En de temperatuur, ja, die is misschien nog wel het meest opmerkelijk. Was de afgelopen dagen toch nog wel redelijk mild of zwoel, zou je het kunnen noemen.
0: Ja.
3: Vanmiddag blijft de temperatuur steken op een graadje of 18. Dus sinds lange tijd komen ze een keer niet boven de 20 graden uit.
0: Ik heb ook gewoon een dun truitje aan vandaag.
3: Ja.
0: Hey, en morgen wel meer kans op regen, hè?
3: Ja, morgen ook gewoon een aantal buien. En dan zijn het er per saldo veel meer. Dus is het echt een komen en gaan van buien. Er staat een forse wind bij. Je zou het bijna meer herfstachtig kunnen noemen dan iets van zomer. Want voor de meteorologen is het al zomer. Temperaturen liggen op een graad of 17 à 18. En omdat die buien morgen talrijk zijn, ja, ben ik bang dat velen die er even op uitgaan, of om naar het werk te gaan, of om even een boodschap te doen op de fiets, dat vele luisteraars morgen toch helaas nog een grote kans maken om een nat pak te halen.
0: Oké. We zijn bij deze door jou gewaarschuwd. En we worden ook gewoon weer bijgepraat over een uurtje.
3: Ja, doen we.
0: Spreek elkaar dan.
2: Tot zo.
0: Tot zo. Straks na 7 uur ook de oefening van Defensie. Fighter Lion. Want zie je deze maand ineens lange kolonnes militaire voertuigen over de weg in Gelderland of daarbuiten, dan heeft dat met die oefening te maken waarschijnlijk. De grootste landmachtoefening in 20 jaar deze maand. 7000 militairen gaan eraan meedoen. En het scenario is dit. Een fictieve vijand rukt op. In Oorschot, de 13e lichte brigade, die stopt die opmars. Waarna de 43 gemechaniseerde brigade uit Havelte dat gevecht overneemt om de tegenstander definitief te verslaan. En juist dat, het overnemen van een lopend gevecht, dat is de oefening. Dat is ook nieuw. Dat vraagt toch wel om wat coördinatie en veel logistiek. Dus er moeten veel militairen, veel materieel zich gaan verplaatsen deze maand. Door het land, door de provincie, over de weg, over het spoor, richting de oefenterreinen in Noord-Duitsland. En dat ga je dus wel merken. Straks meer erover na 7 uur. Maar eerst even kusjes overal op je lijf. I wanna kiss you all over exile.
4: All day I've been thinking about you, baby, my one desire.

0: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
2: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse Revolutionaire Garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS. Daar komt hij. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
7: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
6: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
8: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
6: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Nou, dankjewel.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Het is feest bij Wentustegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
12: Pas op hoor, deze is heet.
13: Oef, ja.
12: Wil er iemand nog wat drinken?
13: Ja, lekker.
12: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
13: En voor mij, man?
12: En een frisje voor jou.
13: Dank je.
14: Proost.
15: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Goedemorgen Gelderland.

0: Marvin Gaye, Kim Weston en It Takes Two op Radio Gelderland. Goedemorgen. Het is 7:08. Woensdagochtend 3 juni. Een wisselvallige dag wordt deze woensdag. Enkele buien gaan over ons heen trekken. Tussendoor hebben we ook echt wel droge momenten met zon, hoor. Een matig in open gebieden soms vrij krachtige zuidwestenwind waait er en het wordt 20 graden. Later vandaag neemt de bewolking toe, dan volgt er ook meer regen. Morgen lijkt het zelfs nog natter te verlopen met meerdere stevige buien. Maar ook daarna gewoon echt wel wat frisser. De zomer is voorlopig eventjes weg. De buien worden geleidelijk minder, maar toch. En dan maken we het op de radio, maar gewoon gezellig toch? Goede muziek, een nieuw dossier voor ons spel Platenlicht. En nu eerst een greep aan het Gelders nieuws van vandaag. En dat wat op de voorpagina's is gezet van de kranten. De Telegraaf kopt sneller eind aan ruildemonstratie. De burgemeesters en de ME krijgen meer middelen om sneller in te grijpen als de openbare orde ernstig wordt verstoord. Agenten grepen trouwens opnieuw in bij een nieuwe demonstratie in Apeldoorn rond de asielopvang. Daarbij werd volgens getuigen zwaar vuurwerk afgestoken en de politie heeft opnieuw meerdere mensen aangehouden. Er zijn 6 oude scheepswrakken ontdekt voor de kust van de Bahama's. Wetenschappers denken dat die mogelijk van piraten waren. Historicus Erik de Lange schreef er een boek over piraterij. En volgens hem hebben piraten niet voor niets een slechte reputatie.
1: En die Henry Avery, die piratenkoning, waar dan nu mogelijk het schip van gevonden is, dat is nog helemaal niet bewezen, die had een vrij angstwekkende reputatie. Die was, voordat hij piraat werd, ook nauw betrokken bij slavenhandel langs de kust van West-Afrika. En daar misdroeg hij zich zo erg dat andere Engelse slavenhandelaren over hem zeiden van die Avery, dat is een aardige piece of work, zeg maar.
0: Een aardige piece of work, ja. De Gelderlander in het AD melden dat het aantal meldingen van ouderenmishandeling fors stijgt, vooral psychisch geweld en financieel misbruik. Basisscholen komen vaker geld tekort om een schoolreisje te organiseren. Op scholen waar veel armoede voorkomt, dragen de ouders steeds minder bij aan dit soort activiteiten. Die kunnen dan wel terecht bij het Jeugdeducatiefonds.
2: Wij kregen dit schooljaar tot nu toe al 3300 aanvragen voor ongeveer 5 miljoen euro. Vorig schooljaar waren dat er 2200 voor ongeveer 3 miljoen euro. Dus we zien een enorme stijging.
0: En goed nieuws voor de burgemeester van Culemborg, Marinka Mulder. Zij heeft onverwachts haar gestolen laarzen teruggekregen. Die doken op tussen een grote partij vermoedelijk gestolen spullen die de politie onlangs aantrof. Mulder raakte haar laarzen kwijt bij een auto-inbraak eerder dit jaar. Ze had niet verwacht ze ooit nog terug te zien. Maar aantrekken doet ze niet. Het blijft nu vooral een mooi aandenken.
3: Nee, ik ga ze niet meer aandoen. Nee. Nee. Ik weet toch niet helemaal waar ze zijn geweest. Hè? Ja.
0: En wie ze heeft aangehad. De politie hoopt nu ook andere gevonden spullen terug te bezorgen aan de rechtmatige eigenaren. Roxy Music, Over You. En dan zometeen de operatie Lion Fighter. Ik noemde het net al even voor 7:00. Zo'n 7000 militairen doen er aan mee. Dat ga je echt al merken, hoor, deze maand op de weg.

0: Roxy Music op Radio Gelderland en Over You. Goedemorgen. Operatie Fighter Lion. De grootste landmachtoefening van de Koninklijke Landmacht in 20 jaar. En dat vindt deze maand plaats. Dit duurt dus de komende weken dat 7000 militairen uit Duitsland, de Achterhoek en het Harde grootschalige conflicten gaan trainen. Dat is voor brigade-generaal Remco van Inge en zijn collega's een koud kunstje. Tenminste, als je ze zo cool moet geloven.
1: Vanuit Havelte vertrok een groot militair konvooi naar het Harde. Daar worden de voertuigen op de trein gezet voor transport naar Duitsland, waar het zwaartepunt van de oefening ligt.
2: Nou, in Gelderland gaan we merken dat de operationele ondersteuningseenheid van de hele landmacht, die voornamelijk geplaatst is in Gelderland, dat die zal verplaatsen richting Noord-Nederland en daar met name de logistiek voor deze oefening zal gaan verzorgen. We gaan voor het eerst op grote schaal met drones oefenen, maar ook de middelen om je te beschermen tegen drones. En een eenvoudig voorbeeld daarvan is gewoon nieuwe camouflagenetten, waardoor je bijvoorbeeld in het warmtevlak minder goed zichtbaar bent. Want het vermogen om jezelf te kunnen verstoppen, dat is natuurlijk ook een beetje verdwenen door de nieuwe drones.
3: Jullie zijn net bevoorraad?
4: Ja, dat klopt. Ja, we zijn met ons voertuig door de bevoorradingsstraat heen gegaan. Zodat we in ieder geval het juiste eten en drinken hebben. En dat gecontroleerd is wat we allemaal meenemen op de oefening.
3: En jullie nemen mee water en wat nog meer?
4: We krijgen ook gevechtsrantsoen hier. Dus eigenlijk een kant-en-klaar pakket voor 24 uur. Met ontbijt, lunch en diner erin. En dat kunnen we dan tijdens de oefening eten.
3: En dat is allemaal eten voor op locatie. Is dat ook lekker?
4: Tegenwoordig is het best oké, moet ik zeggen. Ja, niet te klagen.
3: Hartstikke goed. Jullie zijn met z'n tweeën in het voertuig?
4: Ja, dat klopt. De chauffeur die is nu bezig met het voertuig te laten controleren. Alsof de juiste uitrustingstukken erop zitten. En ik ben de bijrijder, dus ik doe de navigatie en zorg dat alles goed blijft. Dat we de juiste plek in de kolonne blijven.
3: Jullie
4: dus
3: hebben ook een wapen bij je? Heb je ook munitie bij je?
4: Nee, nog niet. Dat krijgen we straks verderop als een stuk van de verplaatsing is geweest. Dan komt er een herbevoorrading. Dan moeten we ook opnieuw tanken. En dan krijgen we ook de munitie ter plekke.
0: Ja, en dat is dus de oefening Fighter Lion de komende weken. Defensie probeert zoveel mogelijk buiten de spits te rijden, maar je kunt dus wel degelijk militaire kolonnes gaan tegenkomen. Dus schrik niet als je ineens tanks of panzervoertuigen ziet langskomen. Het hoort deze maand bij de grote oefening. Plaat Delict. Een nieuw dossier zometeen. Na Guus Meeuwis.

0: Guus en zijn tranen gelachen. Guus Meeuwers was dat.
1: Platendelict.
0: Ja, goedemorgen. Een nieuw dossier.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik ga een procesverbaal voorlezen van iets waar een plaats waar iets in is gebeurd dat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag om dat op te lossen. En daarmee maak je kans weer op een Radio Gelderland zaklampje als gouden tipgever. Die ligt voor je klaar als je dit platendelict weet op te lossen. Een opvallende vermissingszaak vandaag. Een man besluit na een ingrijpende gebeurtenis zijn leven drastisch om te gooien. Kort daarna verkoopt hij zijn auto en verdwijnt hij uit beeld. Niet veel later verschijnt in de krant een bericht over een ernstig ongeval. Het voertuig is volledig uitgebrand, zijn auto die hij heeft verkocht dus. En de bestuurder daarvan, de koper, zou het niet hebben overleefd. Familie, vrienden en bekenden gaan er echter uit van het ergste dat hij dood is. Er komt een opmerkelijk vermoeden omhoog. Wat als de vermiste man nog gewoon rondloopt? Wat als hij bewust heeft besloten die vergissing in stand te houden? Die zaak wordt onderzocht als mogelijke identiteitsverdwijning met voorbedachte raden. Dus verdacht van het opzettelijk laten voortbestaan van een onjuiste overlijdensmelding. En het zonder kennisgeving verdwenen uit zijn oude bestaan. We zoeken hiervoor een Nederlands duo. En ze staan bekend om hun verhalende liedjes, filmische details en harmonieuze samenzang van die twee. Dus volgens officiële berichten is onze hoofdpersoon uit deze aangifte overleden. Maar volgens sommige onderzoekers op deze platenpolitieafdeling is dat niet het geval. Een man die dankzij een noodlottig misverstand zijn oude identiteit achterlaat en ergens anders opnieuw begint. Frank@gld.nl of een appje naar de studio als jij denkt te weten over welke plaat dit gaat. En dan heb ik nu voor jou alvast de plaat die hoort bij het komende WK voetbal. Shakira en Burna Boy en Die Die.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
3: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
5: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
8: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
9: Het is 7:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Oene, gemeente Epe, is het 12,7. In Eibergen is het 13,3. Vandaag verloopt wisselvallig met enkele buien. Veel droge momenten met zon. Later in de middag en avond neemt de bewolking toe en komen er ook meer regenbuien. Op de Spijkerstraat in Arnhem is vanochtend een uitslaande brand uitgebroken in een woning. Omliggende woningen zijn ontruimd. Een aanwezige bewoner is op tijd uit de woning gehaald. Bij het getroffen gebouw vonden de afgelopen dagen werkzaamheden plaats voor de verwijdering van asbest. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat er asbest is vrijgekomen. En een 20-jarige man is in Spanje opgepakt voor een gewelddadige nepagentenoplichting in Putten en mogelijk vergelijkbare zaken in Ede en Arnhem. Hij is inmiddels uitgeleverd aan Nederland en zit voorlopig vast in het lopende onderzoek in Oost-Nederland. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app. Kijken of er verkeersinformatie te melden is vanochtend. Jazeker. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen 5 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Zaltbommel 12 en 5 minuutjes tussen Beest en Everdingen. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Tiel 6 minuten. En op de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein 7 minuten extra reistijd.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
14: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
13: Echt?
14: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
17: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk. Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Madonna op Radio Gelderland hoorde je True Blue. 8 minuten over 7:30. Ik wil het met jou hebben over Antje. Want Antje is toch wel bijzonder. Antje was gisteren jarig. Ze woont in Tiel, in zorgcentrum Lingewaarde. Antje Valkes, ze is 108 geworden gisteren. 108! Dat verdient natuurlijk wel een feestje. Hè? En zij weet zelf wel heel goed hoe dat is gelukt, 108 worden.
1: Ja, gezond eten en drinken en vrolijk zijn. Dat is het beste. Ja, hoe blijft u 100? Ja, vraag mij ook af. Ik weet allemaal niet meer. Want ja, 108 en de gedachten ook een beetje op de loop, hoor. Dus alle dag een ei. Daarbij, alle dag 's morgens een boterham met een ei. Ja, ik ben ook 108.
0: Iedere dag een boterham met een ei. Ja, 108, dat kan haar nicht Wien van Driel bevestigen.
2: Elke dag een eitje, hè? Ze gezegd.
3: Wat is het voor vrouw?
2: Direct. En als het niet zint, dan is het ook stop. Pittige tante, altijd lief geweest voor mij. We hebben er altijd terecht kunnen. Elk jaar is het weer, haalt ze het of haalt ze het niet. En zoals ze zelf zegt, ja, met de dag leven. Ja, bijzonder.

0: Je weet nooit of je er weer een jaar bij krijgt.
1: Wat doet ze zo op de dag? Hoe komt ze daardoor?
0: Een beetje zitten, ze halen ze naar de hal. En dan doen ze daar wat mee of zitten kijken. En zitten hier in de stoel, kan ze naar buiten kijken. En dan, dat is de dag eigenlijk. En 's avonds televisie kijken.
1: Ja. Ze heeft wel volop zin in het leven, geloof ik.
0: Ja, niet altijd, maar vaak wel.
1: Ze is ouder dan het vrouwenstemrecht in Nederland.
0: Ja. Daarom laat ze dreigen ook horen als het nodig is. Nee, vraag maar aan de dames. Als het niet wil, gebeurt het ook niet.
2: Nou, als je dan niet weet wat je vanochtend gaat ontbijten, een boterham met een ei dus. Dat is het geheim. Plaatdelict. Door met plaatdelict. Editie 101 is het dan, hè? Als ze gisteren het jubileum hadden. Hè? De platenpolitie dankt iedereen weer voor het meedenken vanochtend. Lalja, Henny, Arjen, Jack, Koni, Ria, Willem, Marijke, Eline. Een lange, lange lijst vanochtend van mensen die hebben geappt en gemaild. Dank ervoor. Deze dader is ook weer gepakt. We hadden te maken met een nummer over Herman. En Herman is een man die zijn ongelukkige leven ontvlucht. Hij verkoopt zijn auto, leest vervolgens in de krant dat de auto crasht, waarbij zijn identiteit wordt aangenomen. Doordat iedereen denkt, hé, Herman is dood. En Herman is eigenlijk eindelijk echt vrij en kan opnieuw beginnen. Er is nog zo'n nummer over Herman. Als het vuur gedoofd is, dan worstelt diezelfde Herman met zijn vastgelopen leven, zijn huwelijk en zijn dagelijkse sleur. Dan besluit hij zijn biezen te pakken. Maar in dit nummer zit hij dus al op een terras in Zuid-Frankrijk. Waarop je dus leest dat in de krant die auto uit de bocht is gevlogen. Volledig uitgebrand. Inzittende zijn onherkenbaar. En ja, en de auto stond nog op zijn naam. Dus men denkt, hey, dat is Herman. Dat geeft hem een ultiem gevoel van bevrijding. Hij is officieel dood. Maar ondertussen zit hij volmaakt gelukkig in de zon. De titel is een metafoor voor een situatie die aanvankelijk donker en rampzalig lijkt. Het dodelijk ongeluk. Maar die achteraf een positieve wending blijkt te zijn. En een nieuw begin inluidt. Wat is de titel? Wie zijn de uitvoerende? Dat vroeg ik me af. En het delict natuurlijk van ja, dat moet je eigenlijk dan wel melden. En dat doet hij niet. Hij maakt hier gebruik van. Om wie gaat het? André, goedemorgen.
3: Goedemorgen. André. Ja.
2: Wat zou jij doen als iedereen denkt dat je er niet meer bent? Dat je dus eigenlijk gewoon kunt doen wat je wilt. Je bent volledig vrij.
3: Ja, dat is opnieuw beginnen dan. Hè. Het is een kwestie van alles achterlaten en denken van nou, ik ben overal vanaf.
2: Ja.
3: Of, wat jammer, ik verlies wat. Hè? Dat, zo staat het in het leven. Maar natuurlijk op deze manier, de persoon in kwestie zal zeker gezien het verhaal denken van zo, nu ben ik overal vanaf.
2: Ja, want deze persoon, deze Herman, die is denk ik wel blij dat hij zijn oude leven kwijt is. Hè?
3: Ik verwacht het zeker, ja.
2: Ja. Ja. En ik hoor een beetje tussen de regels door dat jij het misschien wel gewoon jammer zou vinden.
3: Uiteraard, zeker als je al een stuk leven achter de rug hebt, dan is het ergens een toch wel een heel stuk, in mijn geval, wat ik achter zou laten.
2: Ja.
3: Dat zou ik niet willen missen, ook niet als ik opnieuw zou kunnen beginnen.
2: Nee, ik ook niet hoor, ik heb dat ook. Ik zie helemaal, ik zit er al een beetje over na te mijmeren al vanochtend. Ik zou het denk ik helemaal niet zo'n bevrijding vinden. Maar goed, dat is een mooie gedachte. Over wie gaat het? Ja. Welke plaat?
3: Het gaat natuurlijk over Herman, maar de plaat heet Zonder Stralen, ja, dacht ik.
2: Het regent zonder stralen.
3: Het regent zonder stralen.
2: Ja, dat had je gedaan.
3: Ja, dat is dus het is een hartstikke mooi nummer van Arca en de Munnet.
2: Helemaal goed.
3: En ik mag dat graag beluisteren. Ik vind die jongens schitterende muziek maken.
2: Nou, ik ga hem speciaal voor jou draaien dan. En ik geef je hem zometeen nog even terug aan mijn steun en toeverlaat hier in de studio aan Joost. En die gaat dan jouw adres noteren. En dan krijg je een zaklampje als gouden tipgever opgestuurd.
3: Oh, dat is leuk. Ja. Dat appliceer ik. Dank je wel.
2: Dank voor het meespelen. En André, een mooie dag vandaag. Hè?
3: Dank je, hetzelfde.
2: En lekker blijven genieten van dit leven.
3: Ja, dat gaan we doen.
4: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
2: Plaatdelict van woensdag 3 juni wordt toegevoegd aan onze lange, lange lijst op Spotify van alle opgeloste dossiers tot nu toe. Agda en de Munnik, inderdaad. En het regent zonnestralen. En iedereen bedankt voor het meespelen en de goede antwoorden in de mail en in de app.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Hallo.
0: Acta en de Munnik. Het regent zonnestralen.
1: Dat is hem, ja.
0: Dat is de plaat die likt.
2: Maar het regent. Maar het regent zonnestralen.
1: Heel goed. Dank allemaal voor het meedenken en het insturen van de app. En heb je nou zelf een suggestie? Dan mag je die doorgeven via de mail. frank@gld.nl of een appje. En je kunt ook de plaatselijke politie bellen natuurlijk.
3: Zaak gesloten. Hello.

0: maakt het 9 voor 8. Goedemorgen, Gelderland. Tijd voor het weer, tijd voor Alfred Snoek van Weerplaza. Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen, Frank.
0: Ja, een hele andere dag dan de afgelopen dagen, want we zijn echt een paar graden gezakt, hè?
1: Ja. Ja, dat klopt. En we komen voorlopig, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen, nou, veelal onder de 20 graden uit als maximum temperatuur. En nou, dat is op zich niet vreemd voor begin juni, maar het is wel even wennen, want ja, we hebben al een aantal tropische dagen gehad. Nou, daar is voorlopig dus echt geen sprake van. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat we even gecompenseerd worden voor al die warmte die we hebben gehad. Dus temperaturen zijn wat, ja, voor velen denk ik toch wel wat aan de magere kant. Maar als je echt een hittehater bent, ja, dan is het de komende tijd genieten. Want de temperaturen blijven voorlopig, zelfs tot na het weekeinde, heel gematigd wat dat betreft. Maar daarvoor in de plaats krijgen we dan ook een heel ander weertype. Nou, we hebben gisteren al gezien hoeveel buien er zo verspreid over Gelderland trokken, met onweer en alles erbij. En ook op dit moment zijn er zo her en der een paar buien actief. Met name in het westelijke rivierengebied waren die buien al een uur geleden aanwezig. Nou, die zijn inmiddels doorgeschoven. De regio Nijmegen die ziet ten westen al een behoorlijk donkere wolkenlucht hangen. En dat zijn die buien die geleidelijk ook die kant op schuiven. Al lijkt het zwaartepunt over Brabant te schuiven. Dus wat dat betreft hebben we in Gelderland nu nog geluk. En verder richting Veluwe, Achterhoek. Nou, daar is het nu op een enkel buitje in de buurt van Doesburg na en Dieren is het nu gewoon droog. Dus ja, wat dat betreft heel wisselend. En dat hebben we eigenlijk de rest van de dag. Soms breekt eventjes heel mooi het zonnetje door. Dan denk je van, hé, het is nog wat. En even later komt er dan toch nog wel weer een enkele bui opzetten. Verder bij dat een zuidwestelijke wind. En die drukt dus die temperatuur. Want die voert van oorsprong toch redelijk frisse lucht aan.
0: Oké, okay, en dat hebben we morgen ook, maar dan met iets meer buien nog.
1: Ja, dat klopt. Morgen lijkt die buiigheid nog weer wat te activeren, op te leven. Nou, dat zijn dan echt talrijke buien die van west naar oost over Gelderland schuiven. Nou, er zijn echt wel wat droge momenten hoor, maar die zijn kort en moeilijk te timen. Dus velen zullen toch morgen wel helaas een nat pak halen als ze eventjes naar buiten moeten. Talrijke buien die soms even fors uitpakken met in korte tijd veel regenwater. Onweer is erbij mogelijk, windvlagen. Ja, en die temperatuur heb ik eigenlijk al gezegd, maar de 20 graden gaan we morgen ook niet halen in de middag.
0: Okay. Alfred, dankjewel en tot over een uurtje.
1: Ja, tot straks.
0: Joep. En rij je wel eens over de Rijksweg in Gaanderen of de Gaanderse weg, dan is het opletten geblazen, want sinds kort staat daar een nieuw apparaat. Dat heet de Flex Flitser. De Flex Flitser die verhuist iedere 2 maanden. Maar waarom staat hij op dit moment nu juist daar? En hoe hard werd daar gereden? En werkt zo'n mobiele flitspaal dan echt? Dat hoor je zo meteen na 8 uur. En dan hoor je ook wat de winkel met dameskleding in diezelfde straat ermee te maken heeft. Wat moet een dameskledingzaak nou in zo'n verhaal over te hard rijden? Hoor je na 8 uur, na Horan. Dit is Dinner Party op Radio Gelderland. Goedemorgen.

0: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
1: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
3: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
1: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op Rijmer-sierbestrating.nl.
5: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
2: Geraniums, €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. Bloemenkwekerij Josmom. Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
3: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Appleby en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
4: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
5: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar
8: je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
9: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
7: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
10: Bel de opvang, bel met ons en dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
7: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio merk je dat bijvoorbeeld op de A2 richting Utrecht vanuit Den Bosch. Tussen knooppunt Empel en afrit Waardenburg 6 kilometer, 10 minuten. Ook de A2 naar Den Bosch staat erbij, tussen Geldermalsen en Zaltbommel, 7 kilometer en ook 10 minuten. En tot slot de A50 nog, Arnhem richting Os, tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
13: Gaan we!
12: Sorry folks, koop nu je tweedehands auto bij Autobedrijf Berendsen.
13: Of zo.
14: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij Autobedrijf Berendsen moet je zwaaien.
15: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn Autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vonden. De organisatie Achterhoek Ambassadeurs wil van de Achterhoek de gezondste regio van Nederland maken. Tijdens een bijeenkomst in het Amphion in Doetinchem kwamen zorg- en welzijnsorganisaties samen om de nieuwe campagne te starten. Daarbij stond vooral de vraag centraal wat een gezonde regio precies betekent. Het doel is dat mensen zich zowel lichamelijk als mentaal goed voelen en daardoor gezondere keuzes maken. Het huidige zorgsysteem wordt volgens betrokkenen vaak als te weinig flexibel ervaren. Meer aandacht voor de behoeften van de regio zelf moet helpen om gezondheid beter te bevorderen. Tijdens de bijeenkomst werd gekeken naar specifieke uitdagingen in de Achterhoek. De Martinuskerk in Etten kan een financieel tekort door gestegen bouwkosten alsnog opvangen. De gemeente Oude IJsselstreek staat garant voor een lening van 100.000 euro bij het Nationaal Restauratiefonds. Eerder was een verhoging van de subsidie niet mogelijk. Het geld is grotendeels al bestemd voor noodzakelijke voorzieningen, zoals een brandmeldinstallatie en stalen kozijnen voor nooddeuren. De wens om een lift te plaatsen blijft bestaan, maar die kan voorlopig niet worden gerealiseerd. Met een garantstelling neemt de gemeente een financieel risico. Als de stichting de lening niet kan terugbetalen, kan het restauratiefonds de gemeente aanspreken voor het resterende bedrag. Ondertussen is er ook een conflict tussen de stichting en de gemeente over vergunningen voor het multifunctionele dorpscentrum. Bezwaren van zowel de stichting als buurtbewoners worden op dit moment behandeld door de bezwaarschriftencommissie en de rechter. Sanne uit Wil droomde van een eigen G-team bij voetbalvereniging Concordia. Eerst was het moeilijk om genoeg teamgenoten te vinden. Toch lukte het dankzij haar doorzettingsvermogen, de inzet van haar moeder en een oproep op internet om een speciaal team op te richten. Het eerste sterrenteam van Concordia is daarmee een feit. Ook de zoektocht naar een trainer verliep succesvol. De 20-jarige Thijs Willemsen meldde zich direct aan nadat hij de oproep had gezien. Het team kan voorlopig geen competitie spelen door een tekort aan vergelijkbare teams in de omgeving. Het team hoopt dat meer clubs in de regio soortgelijke teams zullen opzetten. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we met een wisselende hoeveelheid bewolking te maken. Soms nog een klein beetje zon, maar er trekken ook al wat buien van west naar oost over de provincie. Vooral het rivierengebied. In de ochtend vallen wat stevige buien. Hoe meer naar het noorden blijft het bij een enkele bui. En ook in de Achterhoek valt een enkele bui. Later vanochtend, maar vooral vanmiddag, is het wat langer droog met wolkenvel en ook af en toe wat zon. Maar later op de middag dan zullen we zien dat de bewolking weer toeneemt. En eind van de middag neemt de kans op regen ook weer wat toe. Bij een matige zuidwestenwind wordt het nog 19 tot 20 graden. Vanavond is het bewolkt en zijn perioden met regen. Komende nacht is het weer droger, maar kan er altijd nog een bui vallen. Het koelt dan af naar 13 graden. En de donderdag hebben we ook met veel bewolking te maken. Zullen we de zon niet zo heel vaak zien, maar verder vallen er de dag door. Meerdere buien met een kleine kans op een klap onweer. De dag door waait er wel meer wind dan de afgelopen dagen. Een matige zuidwestenwind, windkracht 4. Maar tijdens buien kunnen ook nog windstoten voorkomen. En zoals gezegd, tussen de buien door een klein beetje zon en temperaturen van rond de 18 graden. Vrijdag ook niet droog, een enkele bui en ook af en toe wat zon en een graad of 18 tot 19. In het weekend, vooral op zaterdag, nog een enkele bui. Zondag wordt een droge dag. Temperaturen lopen op naar 20 tot 21 graden.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. In de regio zijn gelukkig alleen maar korte files van maximaal 10 minuten. Bijvoorbeeld op de A2 naar Utrecht tussen Empel en Baardenburg. 7 kilometer, 10 minuten. Ook op de A12 Arnhem-Utrecht een file tussen Oosterbeek en knooppunt Baanderbroek. Niet al te lang gelukkig, 5 minuten door een pechgeval. 1 rijstrook is dicht. S van maximaal 10 minuten. Bijvoorbeeld op de A2 naar Utrecht tussen Empel en Baardenburg. 7 kilometer, 10 minuten. Ook op de A12 Arnhem-Utrecht een file tussen Oosterbeek en knooppunt Baanderbroek. Niet al te lang gelukkig, 5 minuten door een pechgeval. 1 rijstrook is dicht. En op de A50 naar Os is het wederom aansluiten tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
8: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn, of simpelweg maar de productie te beperken.
7: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen, onder meer de A12 Arnhem-Utrecht. Bij Veenendaal zijn bergingswerkzaamheden bezig. Eén rijstrook is dicht en vanaf knooppunt Baanderbroek 10 minuten vertraging. Ook wordt er langzamer gereden op de A2 naar Utrecht, tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer, kwartiertje extra. En dan de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en dik 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
3: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 28 juni presenteren kunstenaars Maron Hilverda en Jeannette Hoekstra de tentoonstelling Betekenen in de Koppelkerk in Bredevoort. Deze expositie, onderdeel van een uitwisseling tussen kunstenaars Initiatief Breekijzer en Platform Deventer Kunstenaars, onderzoekt de relatie tussen tekenen en betekenen. Met betekenen benadrukken Hilverda en Hoekstra de tijdloze kracht van tekenen als middel om betekenis te geven en te delen. De openingstijden van de Koppelkerk zijn van vrijdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. De entree is vrij, een gift wordt op prijs gesteld.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaargewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Het gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
7: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
8: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
9: Voor een echt feest huur je de Partica. De Partica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garrison.nl.

gezellige muziek van de dames Maywood, Late at Night. Alice en Karen, de twee zusjes. Ja, die met hoognodige ruzie uit elkaar gingen. En Gerard Joling heeft ze nog een keer bij elkaar proberen te brengen. Nou, dat lukte ook maar heel even. En toen was het alweer prijs. Fijn dat je luistert en fijn dat je erbij bent. Wij zijn Radio Ideaal en wij zijn de muziekservice elke ochtend tussen 10 en 12. Goedemorgen, welkom.

0: Tino Martin, zijn nieuwe, die hoorde je daarvan met Jong en Dom. En Bob Singler met Gary Pine. En dat was alweer zo'n 20 jaar geleden. Wel leuk om deze weer te horen. The Love Generation.
1: Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

Terug in de tijd met de Frank Boeien Groep en de Linda. Wij zijn Radio Ideaal en wij hebben elke dag de fijne muziek hier op Ideaal. Wij gaan eens even kijken naar gekruiste benen, of het slecht is voor je lijf. De vraag is ook vaak van, veroorzaakt het rugpijn? Nou, niet de houding zelf, wel de duur. Want je krijgt niet plotseling een scheve rug bijvoorbeeld van een kwartiertje comfortabel of oncomfortabel zitten. Nee. Je krijgt het probleem pas en het ontstaat ook als je uren achter elkaar exact in dezelfde positie blijft plakken. Nou, is het slecht voor je knieën en heupen? Nou, alleen als je al klachten hebt. Want heb je kerngezonde gewrichten, dan kan je lichaam dit prima hebben. En als jij met gekruiste benen veel zit, stijgt je bloeddruk ervan? Nou, dat is grotendeels een fabel, want als je je benen over elkaar slaat, dan kan je bloeddruk heel even een piepklein hupje omhoog gaan. Maar dit gebeurt vooral bij mensen die van zichzelf al een verhoogde bloeddruk hebben. En als laatste nog, krijg je er spataderen van. Ja, dat is een fabel. Er is geen enkel hard wetenschappelijk bewijs dat je door met gekruiste benen te zitten spontaan spataderen krijgt. Dus je kunt gewoon met je benen over elkaar gezellig blijven luisteren hier naar iedereen.

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we met een wisselende hoeveelheid bewolking te maken. Soms nog een klein beetje zon. Maar er trekken ook al wat buien van west naar oost over de provincie. Vooral het rivierengebied. In de ochtend vallen wat stevige buien. Hoe meer naar het noorden blijft het bij een enkele bui. En ook in de Achterhoek valt een enkele bui. Later vanochtend, maar vooral vanmiddag, is het wat langer droog met wolkenvel en ook af en toe wat zon. Maar later op de middag dan zullen we zien dat de bewolking weer toeneemt. En eind van de middag neemt de kans op regen ook weer wat toe. Bij een matige zuidwestenwind wordt het nog 19 tot 20 graden. Vanavond is het bewolkt en zijn perioden met regen. Komende nacht is het weer droger, maar kan er altijd nog een bui vallen. Het koelt dan af naar 13 graden. En de donderdag hebben we ook met veel bewolking te maken. Zullen we de zon niet zo heel vaak zien, maar verder vallen er de dag door. Meerdere buien met een kleine kans op een klap onweer. De dag door waait er wel meer wind dan de afgelopen dagen. Een matige zuidwestenwind, windkracht 4. Maar tijdens buien kunnen ook nog windstoten voorkomen. En zoals gezegd, tussen de buien door een klein beetje zon en temperaturen van rond de 18 graden. Vrijdag ook niet droog, een enkele bui en ook af en toe wat zon en een graad of 18 tot 19. In het weekend, vooral op zaterdag, nog een enkele bui. Zondag wordt een droge dag. Temperaturen lopen op naar 20 tot 21 graden.

46 jaar gingen we eventjes terug in de tijd met Formatie The Cure. En dat heette Forest. Het is weer tijd voor onze lijst van verjaardagen. Ja. Onze verjaardaglijst voor deze woensdag. En dat is vandaag woensdag 3 juni. En daarmee gaan we eens even door de lijst fietsen wie er vandaag allemaal jarig zijn. Eens even kijken. We komen uit bij een Amerikaanse zangeres. Ze is ook een hele goede basgitariste. En ze had vooral eigenlijk best een hele grote hit met dit nummer. Ja, we hebben het over Suzy Quatro. Een hele grote hit met dit nummer. Ja, we hebben het over Suzy Quatro. Zij viert vandaag haar 76e verjaardag.

Ik wist niet dat ze al zo oud was. Ik schatte haar nog ergens in de 50 of zo. Ze wordt 76 jaar vandaag. Het is Denise Williams, de zangeres. Ja. Ook in vandaag jarig Nederlands programmadirecteur, inderdaad. Een hoogleraar, Hans Galjaard. Hij wordt 59 jaar. Nederlands acteur. Die ken ik nog van de serie Westerwind. Wouter Nicolaas. Hij wordt 57 jaar alweer. En ook is vandaag jarig Nederlandse weervrouw Marion de Hond. 54 jaar wordt ze. Dan is ook nog jarig Ferry Somogyi. Dat is een Nederlandse acteur. Hij is dagelijks te zien in goede tijden, slechte tijden. Hij wordt 53 jaar vandaag. Nederlandse televisiepresentatrice, actrice, zangeres, ja, van alles. Tooske Ragas Breugem. 52 jaar wordt ze. Leonor van Oranje Nassau van Amsberg, zesde kleinkind van prinses Beatrix, 20 jaar. De Spaanse tennisser Rafael Nadal. Hij wordt 40 jaar vandaag. En als laatste in de lijst, Nederlands zangeres Esther Hart. Esther Hart. En waar kennen we deze zangeres Esther Hart van? Nou, van het Eurovisie Songfestival in 2013. Ja. Zij bereikte toen een 13e plaats.

Jawel, deze zangeres Esther Hart is vandaag jarig. En zij wordt vandaag precies 56 jaar. Ik zeg vandaag op deze woensdag weer iedereen van harte gefeliciteerd.

Zangeres Mo met 22 Welen. Die zaten daarvoor met The Wicked Way. We hebben even een kleine rectificatie. Want ik zei Esther Hart in de verjaardagslijst dat zij in 2013 het Eurovisie Songfestival 13e werd. Dat klopt niet helemaal. Ik wist wel dat er iets met een 3 was, maar het was 2003. Dus iets 10 jaar langer geleden. Dus 2003 kwam het in het Eurovisie Songfestival. Dan is dat in ieder geval weer eventjes hersteld. Goed, even een korte pauze. Tot weer volop terug. We gaan nu terug naar de Nederlandse top 40 met

0: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
3: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten... Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake, in elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar 2 mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
6: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
8: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
6: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
9: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
8: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
10: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
11: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

aflevering. Ons Hemi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen. Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.

Ja, dit is weer zo'n typisch plaatje waar ik niet stil kan blijven zitten. Nee, dat gaat hem niet worden. Maroon 5 en Christina Aguilera. We gingen zo'n 15 jaar even terug in de tijd met deze Move Like Jagger. Welkom in deel 2 op deze woensdag, midden van de week bijna. Om 12 uur, dan gaat hij officieel helemaal doormidden. Fijn dat je luistert, fijn dat je erbij bent. Met nu, in Nederlandstalig, Robert van Hemert met zijn hele grote doorbraak. Zoet, zout en zuur. Okay.

Ja, dat is altijd zo leuk hier in de muziekservice dat we van de hak op de tak altijd spreken met de muziek. Echt lekker breed. Ja, lekker feel good music eigenlijk. Ja, een soort krenten uit de plaat was dit eigenlijk wel weer van Modest Finest. Je hoort hem niet heel vaak op de radio. The Baby Love. Tina Turner, daarvoor met Let's Stay Together. En we hadden gezellig Nederlandstalig een knaller van een hit van toen. 3 jaar geleden, Robert van Hemert en de Zoet Zoutzuur, nog een Nederlandstalige. Hier is een opname van de formatie van Dick Hout.

Jaren 90 muziek van Britney Spears en de Sometimes. Ja, we gaan nu naar een andere meidengroep. Het is een Britse meidenband die we zo dadelijk gaan horen. In 1980 is deze gevormd. En de naam is ontstaan uit de titel Pyjama Rama, een nummer van Rocky Music. En ja, die groepnaam die lijkt heel erg veel op die naam, Pyjama Rama. Dan heb ik het natuurlijk over Bananarama. Bananarama zou je bijna zeggen. Ja, deze meidengroep die heeft toch een tweetal top 5 noteringen weten te halen inderdaad. Eén keer op een nummer 3 positie en één keer op een nummer 4 positie. En wij gaan er eentje doen vanuit 1987. Hoogste positie was nummer 13 in de hitlijst. Love in the First Degree.

Bruce Springsteen en zijn Glory Days. We gaan maar even naar een nieuwsfeitje. Dat heb ik er de afgelopen week weer even uitgevist. En dat gaat over advocaat Geert-Jan Knoops. Die ook Marco Borsato heeft verdedigd. Deze is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline in Amsterdam. Het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het tuchtcollege die vindt dat Knoops de man op de risico's ervan had moeten wijzen. De advocaat die wordt geschorst als hij binnen 2 jaar opnieuw in de fout gaat. Knoops en zijn vrouw Carrie, die zijn ook op de vingers getikt omdat ze exclusieve declaraties stuurden. Zonder de cliënt vooraf een inschatting te geven van de kosten. Het echtpaar dat kan binnen 30 dagen in beroep gaan tegen de tuchtmaatregelen.

Een klein beetje gingen we terug in de tijd. Een opname van Shawn Mendes. Ja goed, wij gaan er tussenuit zo dadelijk. Om 12 uur gaat het de week officieel door midden. Morgen vroeg op de donderdag zijn we er weer vanaf 10 uur met een nieuwe lijst van gezellige feel good music hier op Radio Ideaal. Goed, de volgende waar we onder andere mee uitgaan, dat is makkelijk, want die kunnen we eigenlijk draaien als een jaren 80 plaat. Want hij kwam in 1983 uit. Maar hij staat momenteel ook weer opnieuw in de Nederlandse top 40, precies op nummer 20. 6 plaatsen gestegen. Michael Jackson, Billie Jean. Ik zeg een hele fijne dag. We spreken elkaar morgen vroeg weer. Blijf gezellig luisteren hier naar dit fijne station Radio Ideaal.

0: aflevering. Ons Hewi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen. Onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
7: Hey, buurman.
8: Dag, buurvrouw.
7: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
8: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
9: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
10: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé de Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar de Groes. Bij ons kan het allemaal.
9: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
11: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
12: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
13: Geen idee, snoeien?
12: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
13: Veldhuizen wie?
12: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
13: Top.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor iedereen die na de zomer een mbo-opleiding of een brancheopleiding wil volgen voor een baan in de groene sector, organiseert Zonecollege in Doetinchem op 9 juni het voorlichtingsgesprek. Docenten en studieadviseurs staan klaar om informatie te verstrekken over de diverse opleidingsmogelijkheden. De avond is zeker ook interessant voor jongeren en volwassenen die overwegen om leren en werken te combineren. De meeste mbo-opleidingen zijn in deeltijd te volgen, zodat je tegelijkertijd ook kunt werken. Zonecollege biedt diverse opleidingstrajecten aan waarbij werken en leren hand in hand gaan. Zo zijn er BBL-opleidingen, brancheopleidingen en cursussen. Het combineren van leren en werken is voor velen een aantrekkelijke optie. Niet alleen vanwege de financiële aspecten, maar ook vanwege de directe toepasbaarheid van de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk. Voor degenen die het beste leren door te doen, is dit een groot pluspunt. Op 9 juni organiseert Zonecollege ook een informatieavond over de VHG-brancheopleidingen. De brancheopleidingen zijn praktijkgericht en geschikt voor mensen die zich willen ontwikkelen, omscholen of doorgroeien in de groene sector. Geïnteresseerden zijn welkom 9 juni tussen 6 en 8 uur en aanmelden kan via www.zonecollege. Daar is ook meer informatie te vinden over de opleidingen en het programma op 9 juni.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op zaterdag 6 juni vindt er voor de vierde keer in de Matelier in Groenlo een muziekmarkt plaats. Verkopers, handelaren van jong en oud mogen muziekinstrumenten verkopen of ruilen, maar ook bladmuziek, onderdelen of wat dan ook. Als dit maar met muziek te maken heeft. De aanmeldingen druppelen inmiddels binnen, maar er is nog voldoende plek voor potentiële verkopers. Een kleine opsomming van muziekspullen, blaasinstrumenten, gitaren, drumstellen en onderdelen, LP's, CD's, versterkers, microfoons, effectapparaten en dergelijke. Daarnaast zou het een mooie aanvulling zijn als er ook violen en andere klassieke instrumenten te koop aangeboden worden. Voor deze items is er zeker nog voldoende plek. Particulieren die ergens nog een muziekinstrument hebben liggen dat niet meer gebruikt wordt en wel willen verkopen of ruilen, is er ook nog voldoende plek. Het karakter van de muziekmarkt is vooral dat het laagdrempelig en gezellig moet zijn. Wat dat betreft is er meer mogelijk dan alleen verkoop of ruilen. Als er kinderen of volwassenen zijn die niets te koop hebben, maar graag hun kunnen willen laten zien en horen, zoals op een vrije markt wel vaker te zien is, dan mag dat ook. De muziekmarkt vindt plaats van 10 tot 4 uur in en om de Matelier in Groenlo. Om de kosten een klein beetje te dekken, vraagt de organisatie voor de verkopende deelnemers een bijdrage van €12,50 per tafelplek. Voor de bezoekers van de muziekvrijmarkt is de entree vrij.
0: Radio Ideaal.

0: Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar oudheidkundige vereniging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van Straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
0: Zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem. En laat je verrassen door vroeger.
2: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

0: samen. Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras?
1: Dat groeit maar door.
0: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg. Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 3 juli start de 12e matchingsronde van Buddy to Buddy Bronckhorst. Daarom worden er in aanloop daarnaartoe meerdere informatieavonden georganiseerd voor inwoners die nieuwsgierig zijn naar deelname aan het Buddy-traject. Buddy to Buddy koppelt nieuwkomers aan inwoners uit de gemeente Bronckhorst op basis van interesses. Niet vanuit hulpverlening of verplicht vrijwilligerswerk, maar vanuit gelijkwaardig contact. Gewoon 2 mensen die elkaar leren kennen. Het buddy-traject duurt 4 maanden. In die periode spreken de buddies wekelijks met elkaar af en ondernemen zij samen gewone alledaagse dingen. De een houdt van wandelen, de ander van koken, muziek, sport of gewoon een goed gesprek. Wat begint als een tijdelijke kennismaking groeit in veel gevallen uit tot blijvend contact. Is er een klik, dan groeit het contact vaak uit tot een blijvende vriendschap. Iedereen kan meedoen, jong of oud, alleenstaand of als gezin, met een volle agenda of juist wat meer vrije tijd. Het belangrijkste is nieuwsgierigheid naar een ander en zin om iemand nieuw te ontmoeten. Wie geïnteresseerd is in deelname aan het buddy-traject kan vrijblijvend kennismaken tijdens 1 van de informatieavonden op donderdag 4 juni in het Klokhuis in Zelhem en op dinsdag 9 juni in het Cultuurhuis in Vorden. Beide avonden duren van 7:30 tot circa 9 uur. Tijdens de bijeenkomsten vertelt ook een buddykoppel over hun ervaringen en is er ruimte voor vragen. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Bronckhorst.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 13 juni organiseert Gelderse Kerken de derde Achterhoekse Torentocht. Je kunt wandelen of fietsen langs 8 Gelderse kerken en torens, de Dorpskerk in Hoogkeppel, de Sint-Joriskerk in Drempt, de Remigiuskerk in Steenderen, de Kapel in Bronkhorst, de Dorpskerk in Vorden, de Remigiuskerk in Hengelo, de Heilige Antonius van Padua-kerk in Kranenburg en de Dorpskerk in Hummelo. Uiteraard zijn deze dag alle kerken te bezichtigen. De wandelroutes variëren in afstand per startlocatie. Bij alle kerken kan vanaf 10 uur gestart worden, waarbij de kortste route 3 kilometer is en de langste 30 kilometer. De routes lopen door het prachtige Achterhoekse landschap met akkers en weilanden omrand door bomen, heggetjes en knotwilgen en gaan deels over onverharde paden, zoals grasparen langs sloten en akkerranden. Ook de fietsroutes verschillen in afstand. Ze variëren van 28 tot 60 kilometer via fietsknooppunten. Alle fietsroutes komen langs of bieden zicht op de kerken en torens. Bij inschrijving kiezen deelnemers een wandel- of fietsroute en ontvangen ze een stempelkaart die bij alle kerkgebouwen afgestempeld kan worden. Bij alle locaties is een rustpunt waar je je waterfles kunt bijvullen en een kopje koffie of thee kunt drinken. En in alle kerken is die dag iets te doen, te zien of te horen, zoals exposities, een torenbezichtiging, koperblazers en een van alles wat markt. Deelname aan de torentocht is gratis.
0: Radio Ideaal.

0: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
0: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
6: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
7: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
11: De Kovic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
12: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Gerritsen.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Keppel Run wordt dit jaar gehouden op zondag 14 juni. Dit hardloop-evenement voor het hele gezin gaat door het mooie buitengebied van Keppel, Drempt en Hummelo. Individuele inschrijving en teaminschrijving zijn mogelijk. De afstanden zijn 10 kilometer, 5 kilometer, 2,5 kilometer en voor de jeugd 1 kilometer. De start is bij de Sporthal Hoogkeppel. De inschrijving eindigt op 13 juni en inschrijven op de dag zelf is niet mogelijk. Meer informatie over starttijden en inschrijfgeld is te vinden op www.keppelrun.nl.
0: Radio Ideaal.
2: The story. Locker.

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. De start van de 50ste Lochemse avondwandelvierdaagse werd vanwege slechte weersvoorspellingen een dag uitgesteld. Toch is vrijwilliger Arie Wolsheimer op de openingsavond gehuldigd voor zijn 50 jaar inzet voor het evenement. Burgemeester Frans Bakhuis reikte hem namens het college van burgemeester en wethouders de zilveren knoop uit als waardering voor zijn langdurige bijdrage aan de Lochemse gemeenschap. Arie Wolsheimer was eerder al geridderd en is erelid van de organisatie. Tijdens de bijeenkomst werd teruggekeken op de geschiedenis van de avondvierdaagse. De organisatie heeft op dit moment een tekort aan mensen voor taken zoals routeuitzetting, verkeersregeling, EHBO en catering. Mensen die willen helpen kunnen zich melden bij de organisatie. Waterschap Rijn en IJssel heeft vanochtend een autowrak uit de Oude IJssel in Doetinchem gehaald. De auto werd eind 2024 ontdekt door duikers tijdens een zoektocht naar een vermiste Poolse man en lag op ongeveer 4 tot 5 meter diepte. Het wrak is verwijderd omdat het door de stroming kon verschuiven en daarmee een risico vormde voor de scheepvaart. Daarnaast konden schadelijke vloeistoffen zoals brandstof en koelvloeistof in het water terechtkomen. De bergingswerkzaamheden begonnen rond 8 uur. Nadat het gebied was afgezet en de auto was gelokaliseerd, stond de auto rond 10 uur op de takelwagen. Het is nog onduidelijk hoe de auto in het water terecht is gekomen en of er menselijke resten in zitten. De politie doet onderzoek. De 19-jarige basketballer Floris van Dee uit Netterden geniet nog na van het landskampioenschap dat hij zondag met Get United behaalde. De club uit Bemmel won in de finale van de promotiedivisie met 83-72 van BC Apollo. Floris behoort tot de jongste spelers van het team. Hij is trots op het succes van Get United, een jonge club waar jeugdspelers veel kansen krijgen om mee te trainen met het eerste team. Omdat er weinig basketbalclubs in de Achterhoek zijn, speelde hij als kind bij een vereniging in het Duitse Emmerich. Zijn grote droom is om ooit op het hoogste niveau te spelen, bijvoorbeeld voor FC Barcelona of Real Madrid. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.

0: Vluchteling Hengelo Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Bij Schoenboer Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo Gelderland of in Winterswijk.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
3: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almere Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberg even verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. En op de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens 5 minuten langer onderweg. Andere kant op de A12 vanuit Duitsland. Bij Zevenaar doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
10: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
9: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
11: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
12: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
10: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Er zijn veel mensen die het moeilijk vinden om dingen te regelen via de computer. Zoals contact met de overheid, videobellen, online bankieren, studiefinanciering of andere toeslagen van Duo. Het is fijn om mee te kunnen doen in de digitale wereld, maar dat is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je het alleen moet doen of niet weet waar je moet beginnen. Daarom is er het informatiepunt Digitale Overheid. IDO in de bibliotheek Doetinchem. Medewerkers helpen bij alle vragen over digitale zaken. Ze luisteren goed, denken mee en geven uitleg waar je iets aan hebt. Als het nodig is, verwijzen ze door naar de juiste organisatie. De hulp is gratis en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Elke dinsdagochtend van 10 tot 12 uur kan iedereen terecht bij de bibliotheek in Doetinchem. Aanmelden kan via de klantenservice, via de agenda, op de website www.biebnieuws.nl of aan de balie.
0: Radio Ideaal

0: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op vier arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep Om beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren, ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Gelderland staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Arnhem voor Waterberg 10 minuten. Verderop richting Duitse grens 5 minuten vertraging. De A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 10 minuten. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dag buurvrouw.
7: Hey buurman.
6: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
7: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl. Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hackfort van Natuurmonumenten in Vorn kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hackfort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hackfort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hackfort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hackfort.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand in een bedrijfspand aan de Stenemaat in Ulft. De brand ontstond in een ventilator. Deze is met een heftruck naar buiten gezet om het gevaar weg te halen. Door het snelle optreden van de bedrijfshulpverlener, gevolgd door de inzet van de brandweer, kon erger worden voorkomen. Door de brand kwam het hele pand wel vol rook te staan. De brandweer was daarna nog bezig om de rook uit het gebouw te verwijderen. Op de kruising van de Hagelkruisweg en de Beekseweg in Wil zijn gisteren rond 4 uur twee auto's hard met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk ontstond doordat een bestuurder vanaf de Hagelkruisweg geen voorrang verleende aan een automobilist op de Beekseweg. Beide auto's raakten tijdens de botsing zwaar beschadigd. Ambulancepersoneel heeft alle inzittenden gecontroleerd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's zijn afgesleept. Gistermiddag is een man gewond geraakt bij een bedrijfsongeluk aan de Edisonstraat in Doetinchem. Rond 4:15 liep een medewerker achter een heftruck langs tijdens laadwerkzaamheden. De bestuurder van de heftruck zag hem over het hoofd. Het slachtoffer kwam met zijn been onder de heftruck terecht. Medewerkers van een ander bedrijf verleenden direct eerste hulp en schakelden de hulpdiensten in. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht met beenletsel. De Nederlandse arbeidsinspectie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Hoe het nu met de man gaat, is niet bekend. En dan nemen we nog even een kijkje in de sport. De Graafschap start de voorbereiding op het nieuwe seizoen op zondag 21 juni... met de eerste training onder leiding van Thomas Duivenvoorde. De training vindt plaats bij ZZC 20 in Zelhem en begint om 11 uur. De eerste oefenwedstrijd staat gepland op zaterdag 27 juli tegen FC Utrecht. De open dag van de Graafschap wordt gehouden op zaterdag 1 augustus. Daarna zal op 7 augustus de nieuwe competitie in de eerste divisie beginnen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Schat, de oprit is echt bult en gat.
2: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
1: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
3: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
6: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
5: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel, 10 minuten oponthoud. A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, 15 minuten. A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen de Duitse grens en Duiven, 10 minuten. A15 Nijmegen richting Gorkum, tussen Ochten en Wadenooien, 10 minuten. A30 Ede richting Barneveld, die rijbaan is dicht voor de aansluiting met de A1, dat komt door wegwerkzaamheden. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt?
10: Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
11: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
10: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
12: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
13: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
14: De Kovic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
15: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Tippo Run wordt dit jaar gehouden op zondag 14 juni. Dit hardloop-evenement voor het hele gezin gaat door het mooie buitengebied van Keppeldrempt en Hummelo. Individuele inschrijving en teaminschrijving zijn mogelijk. De afstanden zijn 10 kilometer, 5 kilometer, 2,5 kilometer en voor de jeugd 1 kilometer. De start is bij de Sporthal Hoogkeppel. De inschrijving eindigt op 13 juni en inschrijven op de dag zelf is niet mogelijk. Meer informatie over starttijden en inschrijfgeld is te vinden op www.keppelrun.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Gelderland staat ruim 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen Afrit Sint-Michielsgestel en Afrit Kerkdriel 10 minuten oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar 10 minuten. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Papendrecht een half uur. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk een kwartier. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is een drukke spits. In de regio Gelderland staan er 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Ochten en Wadenooijen een kwartier. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam voor Sliedrecht een half uur oponthoud. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. De N233 Kesteren richting Veenendaal voor Reenen 10 minuten oponthoud. En op de A325 Arnhem richting Nijmegen tussen Knoopend Velperbroek en Elden 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
9: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
8: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.

0: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij deze uitzending van het politieke programma van Radio Ideaal. En ik wil beginnen deze keer met een kleine inleiding. Want ik vraag me bijvoorbeeld af, wanneer was de laatste keer dat u als luisteraar zonder doel door het centrum van Lochem liep? Niet om boodschappen te doen, niet om ergens heen te gaan, maar gewoon om er te zijn. Want ja, wat maakt een binnenstad nou eigenlijk tot hart van een gemeenschap? Zijn het de winkels, de terrassen, de gebouwen? Nou, die hebben we hier genoeg. Of zijn het ontmoetingen, de verhalen en de herinneringen die er ontstaan? Weet u nog waar u voor de eerste keer een meisje zoende, zeg maar? De binnenstad van Lochem, ja, die staat een beetje aan de vooravond van veranderingen. En hoe groot die gaan worden, gaan we zo horen. Er ligt een nieuw centrumplan dat richting wil geven aan de toekomst van deze stad. Maar voordat we het hebben over plannen, tekeningen, maatregelen, wil ik zelf graag vooral stilstaan bij de vraag wat een binnenstad eigenlijk betekent voor mensen die er wonen, werken en elkaar ontmoeten. En daar praat ik vandaag over met Peter Brouwer. Welkom Peter.
1: Dank Bart.
0: Hoe zou je je eigen functie omschrijven? Ja. Dat is vast een formele naam, maar hoe zou je het zelf omschrijven?
1: Ja, nee, ik zeg heel vaak binnenstadsdokter. Ah. In dat woord dokter zit natuurlijk heel veel. Uiteindelijk heeft een dokter als rol om in ieder geval te kijken hoe je mensen kunt genezen. Zeker hoe je ze nog gezonder kunt maken. En ik hou het liever bij het laatste.
0: Ja, nou, dus gezonde binnensteden.
1: Exact.
0: Wie is Peter Brouwer?
1: Ja, wie is Peter Brouwer? Nou, één voordeel, wij verstaan elkaar goed. Ja. Want ik mag hier een kilometer of 20 iets verder naar het oosten, naar het noorden vandaan komen. Mijn wiegje stond op 14 augustus 1960 in de Lange Bee, in de mooie stad Deventer. Ja. Nou, Deventer heeft al die tijd in mijn hart gezeten. Ik zeg altijd, ik ben 10 jaar vreemd gegaan in Brabant. Ja. Ik heb 10 jaar in het mooie Oosterwijk gewoond. Maar na 10 jaar ben ik weer heel hard teruggegaan richting Deventer. En Deventer zit in mijn bloed. Ondernemer zit in mijn bloed. Mijn ouders hadden slagerijen in het mooie Deventer. Ja. En dus het geluid van de kassa is mij met de potlepel ingebracht. En dat heeft mij gelukkig nooit meer losgelaten. Ik heb in mijn werkzame leven, ik ben inmiddels, mensen hebben net kunnen rekenen. Toen ik 1960 zei, de 66 komt eraan. Maar we hadden net een klein voorgesprekje. Ja, pensioen, dat staat niet in mijn woordenboek. Ik mag alleen maar de dingen doen die ik leuk vind. En die hoop ik nog heel lang te doen. En dat mag ik met heel veel enthousiaste mensen om me heen doen. En in de afgelopen jaren, voordat ik met centrumgebieden bezig was, heb ik allerlei mooie winkelketens onder mijn hoede gehad. Van Bruda, Aco, Yves Rocher, Raden van de Commissarissen. Ik zat hele dagen in de bestuurskamer. En in 2015 heb ik de vraag gesteld, wat ga ik de komende 30 jaar doen? En toen ik wil weer ondernemen. Ik wil weer dichter bij die ondernemer staan. En toen gebeurde er iets in Nederland. En ik vraag altijd weer, wat gebeurde er eind 2015? Bart, ja. Weet jij het toevallig?
0: Ik zou het je niet durven zeggen.
1: Je bent een goed gezelschap, want 9 van de 10 geven geen antwoord.
0: Gelukkig.
1: Er ging een warenhuis dicht.
0: Ah.
1: V&D.
0: Nou, daar heb ik zelf nog jaren gewerkt vroeger. Dus dat had ik moeten weten.
1: In je studententijd?
0: Nee, daarvoor al. Ja.
1: Oh, als doza?
0: Ja, op Hoogkaterijnen.
1: Als donderdag, zaterdag al. Ja, ik ook. Ik ook. Ja. En alles wat we verdienden op donderdag, dat werd binnen een kwartier opgedronken in de kroeg erachter.
0: Ja, nou, dat ging bij ons niet anders eigenlijk.
1: Ja. Dus, ik heb heel veel mooie dingen mogen doen. En achteraf volgens in 2015 doen V&D dichtging ook in Deventer. Ging bij mij de telefoon rammelen. Daar belde een ondernemer. En daar belde ook iemand die in Deventer verantwoordelijk is voor al die prachtige festijnen die er altijd wordt georganiseerd. Hein Terielen, wie kent hem niet, denk ik. Wij zitten met de handen in de haar. Een leegstand vliegt omhoog. Ondernemers klagen. Panden staan er slecht bij. Gemeente weet geen raad. Help. Nou, en daar is mijn carrière begonnen met betrekking tot het gezond maken van binnenstedenbad.
0: Ja. Nou ja, de V&D in Deventer is volgens mij goed besteed geraakt uiteindelijk.
1: Die was binnen een jaar gevuld. Ja, maar dan moet ik Marie Elise, hij is niet meer onder ons. Een vastgoedeigenaar die dicht bij Deventer woonde in Twello. Ja. En die zeer betrokken was bij de stad. Ja, die heeft toen het pand waanzinnig mooi opgeknapt. En Achtervos gezorgd samen met ons dat Hennis en Maurits en Achtervos Kosters deze ruimtes prachtig gingen vullen.
0: Ja, nou je schetst gelijk een beetje wat de stakeholders in zo'n traject zijn, denk ik.
1: Ja.
0: Maar wat bracht je in Lochem?
1: Ja, wat bracht me in Lochem? Nou, wat ik net al zei, Bart. Vanaf 2015 ben ik bezig met centrumgebieden. Te beginnen in mijn eigen stadje, Deventer. Ik was daar denk ik een half jaar bezig. En ja, dat viel toch een klein beetje op, schijnbaar, hoe we dat deden. Ja, dan gaat je telefoon rammelen. Ja. Want Deventer is niet uniek in de problematiek. We hebben in Nederland ongeveer 350 gemeentes. En eigenlijk durven te zeggen dat alle gemeentes met deze uitdaging kampen.
0: Ja.
1: Van hoe zorg ik ervoor dat ik als binnenstad, als centrum, hoe klein of groot je maar bent, gewoon relevant blijft. Dat die consument, die bewoner, er met plezier komt. En ik zeg altijd, en jij gaf een prachtige intro, ik vind komen al, dat staat bij mij nummer 1. En natuurlijk graag ook een euro uitgeven. Maar het verblijven, ja, daar draait het om. En ja, of je nou op een bankje zit en lekker die binnenstad in staat en geniet van de prachtige panden of poppetjes kijken, of uiteindelijk een nieuwe spijkerbroek, een pilsje drinkt of lekker eet. Het zal maar uiteindelijke zorg. Hoe hou ik iemand het langst vast in die binnenstad? En dat geldt voor alle centrumgebieden in Nederland. Dus ik denk dat ik nooit werkloos word. En met mij ook mijn collega's niet. Want deze uitdaging, ja, die ligt er elke dag in elke stad.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: En zo kwam ik ook in Lochem terecht. Want dat, ja, was jouw vraag.
0: Ja. En nu ben je hier. En je loopt hier al een tijdje rond. Wat is dit centrum van Lochem voor jou persoonlijk gaan betekenen?
1: Nou, ik ga toch even nog iets voor zeggen. Eigenlijk begon gemeente Lochem, moet ik dan even zeggen. Sabine, een hele actieve dame binnen de gemeente. Je knikt al.
0: Ja, ja.
1: Ja, die met hart en nieren in deze stad staat. Die belde mij of ik wou helpen in Laren.
0: Ja.
1: Waar toch een discussie speelde van er wil meer gewoond worden. Panden gingen leegstaan, SNS-bank bijvoorbeeld. Ja, hoe gaan we daar nu balans vinden tussen commerciële panden en panden waarin kan worden gewoond? Ja, daar moet je mening met elkaar over vormen. Nou, daar heb ik bij ondersteund. Samen met een hele actieve van Wakkerlone. Hele actieve ondernemersvereniging. Ja, fantastisch. Die gun ik ook elke stad, elke centrum.
0: Ja.
1: En daar is uiteindelijk ook een advies uitgerold. Nou, dat sprak schijnbaar aan. En ook mijn aanpak sprak aan. Want ik ben iemand van niet alleen maar papier vullen, maar mijn bedrijf heet Retail, Raad en Daad.
0: Ja.
1: Ik hou van retail, ik hou van raad, maar ook mouwen opslopen.
0: Ja.
1: Nou, dat sprak aan. Dus toen kwam ik in Lochem terecht.
0: Ja.
1: En ik geloof in het najaar nog in Gossel.
0: Ook nog. Dus ja, je gaat de hele gemeente eigenlijk bij langs.
1: Ik ben nog aan de beurtkant.
0: Ja, Alben is natuurlijk ook weer. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk allemaal bijzondere kernen hier. Van heel groot, nou ja, dit is denk ik de grootste, ja, tot heel klein.
1: Ja.
0: En ja, daar kunnen we het straks ook nog wel eens over hebben. Over hoe dat zich eigenlijk allemaal tot elkaar verhoudt. Want wat, ja, je hier doet, heeft natuurlijk effect op Laren en andersom.
1: Ja,
0: en
1: zeker. Zeker.
0: Daar, dat is natuurlijk heel interessant. Nou ja, toch nog even terug naar jou persoonlijk. Want ik vroeg je van wat betekent dit nou voor jou hier? Hè? Je loopt hier rond en je hebt hier inmiddels alles gezien. Het is een mooie oude stad. Dat weet iedereen ook. Dat vinden we natuurlijk zelf ook allemaal in Lochem. We zijn ook een beetje trots op. Hè? Dus, en ook dat Lochem een stad is. En,
1: ja.
0: Ja, het heeft toch heel vroeger al stadsrechten gekregen. Nou, ik vertelde je, ik heb 3 jaar in Den Haag gewerkt. Dat kunnen ze daar niet zeggen, zullen we maar zeggen. Dat is nooit een stad geworden.
1: Nee.
0: Om allerlei redenen. Maar als je hier nou zo rondloopt en je hebt hier een tijdje rondgekeken, ben ik wel benieuwd van, ja, goh, wat heb je dan met Lochem gekregen? En zijn er ook plekken die voor jou een speciale, nou ja, betekenis al hebben gekregen? Waar je zegt van, nou ja, dat is toch wel heel bijzonder als je door Lochem loopt.
1: Nou, als je natuurlijk naar Lochem kijkt, en dan ga ik een beetje in eerste instantie jouw woorden herhalen. En we zeiden het ook even in het voorgesprek. Lochem heeft natuurlijk een prachtige kern.
0: Ja.
1: Echt de historische kern, maar trouwens ook een fantastisch ommeland. Ik kijk uit op een prachtige poster met prachtige waterpartijen, ja, ja, en weilanden. Ja, en ik denk dat is een prachtig vertrekpunt.
0: Ja.
1: Dat heb ik ook tegen iedereen gezegd. En ik heb heel veel mensen gesproken sinds oktober vorig jaar. En overal van, jongens, jullie hebben een uitstekend vertrekpunt. Alleen, ik zeg steeds maar weer, en dat heb ik toen ook in Deventer gezegd, van alleen maar mooie pandjes en historische omgeving, daar gaat de kassa niet rinkelen.
0: Nee.
1: Dus als ik kijk naar Lochem, zie ik dat de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd is in openbare ruimte. Op een goede manier geïnvesteerd is. Alleen, ik zeg altijd, we hebben nagedacht over tuin. Maar eigenlijk begint het nadenken over het huis. Welk huis wil ik neerzetten en welke tuin past erbij. Ja. Nou, die twee dingen brengen we nu bij elkaar. In feite, om te kijken van jongens, je ziet dat die openbare ruimte in de basis. Kijk naar de markt. Kijk naar de omgeving van de kerk. Nou, is denk ik heel goed neergelegd. Ziet er goed uit. Er zijn de meningen ook unaniem over.
0: Nu wel, ja. Dat was vooraf niet zo.
1: Nee, en dan, ja. Parkeer ik nog eventjes het woord parkeren.
0: Ja, precies.
1: En dat snap ik. Dat kom ik ook overal tegen. Maar tegelijkertijd moeten we nu gaan kijken. Hoe zorgen we dat je nu ook als Lochem relevant blijft in je aanbod? In feite. Ja. En dat geldt zowel voor horeca als voor winkels. Als voor cultuur en dienstverlening.
0: Ja. En hoe ga je daar dan naartoe? Hoe ga je bepalen wat nou een relevant aanbod is? Ik bedoel, ja, iedere stad heeft, als je in Nederland rondloopt en je loopt door de grote steden, zie je ongeveer in iedere stad bijna hetzelfde aanbod. De grote winkelketens, noem ze maar.
1: Klopt.
0: Iedereen weet de merken wel, denk ik. Maar hoe ga je dan het verschil maken als Lochem? Want dat las ik ook in je plan. We moeten misschien als Lochem ook wel een verschil gaan maken.
1: Ja, ik denk dat is een noodzaak. Maar ik maak meteen een kanttekening. En vergeet daar niet uit dat je ook de basis gewoon moet hebben. In feite. Ja. Nou, een blokker was hier tot voor kort nog aanwezig. Ruim een jaar geleden, in feite.
0: Ja.
1: Maar de blokker, de kruidvaten, een HEMA. Die zijn uiteindelijk wel de grote trekkers.
0: Ja.
1: Maar wil je uiteindelijk ook die werkelijke binding creëren, moet je ook gaan kijken of jongens, hoe ga ik zorgen dat ik ook gewoon onderscheidend aanbod creëer.
0: Ja.
1: En als je al kijkt door de oogharen heen, heeft Lochem daar al best het nodige van aanwezig.
0: Ja.
1: Nou, waar onze grote uitdaging is van hoe gaan we dat aanbod verder versterken? Nou, daar zijn we ook aan de slag. Daar zijn we ook met een groep ondernemers, makelaars, betrokken mensen. Zijn we daar druk mee bezig. Maar je ziet tegelijkertijd, en dat heeft ook alles te maken, we hadden toen straks over pensioen. Ja, we weten ook dat de ondernemers met pensioen, nou, die hebben we op ons netvlies. Daar gaan we mee in gesprek. En dan gaan we ook kijken, hoe kunnen we zorgen panden die op termijn of nu al aan het vrijkomen zijn, dat we die juiste partijen, dus daar gaan we echt energie op zetten en niet wachten tot er een keer iemand mogelijk in beweging komt. Ja. Dus we gaan in feite echt acteren en niet wachten. Dat is denk ik een hele wezenlijke.
0: Ja, je zei eigenlijk aan het begin van jouw betoog al van, nou, maar je hebt ook een aantal van die vaste waardes nodig. En je noemde er een aantal. Ik vond het wel grappig dat je begon met Blokker. Want Blokker is net als Vromend Reesman, waar we het net over hadden, ook niet meer onder ons. Er gebeurt dus wel ook wat, hè, in die winkelketenindustrie, zullen we maar zeggen. Die hebben het niet makkelijk. Veel concurrentie van, nou, ik denk zowel Chinese internetbedrijven als andere internetbedrijven.
1: Absoluut.
0: Ik heb ooit een keer een onderzoekje gedaan voor het MKB voor kassasystemen. Maar ik heb toen met een heleboel ondernemers gesproken en gevraagd, ja, hoe ziet jouw toekomst er eigenlijk uit? En ik weet nog goed dat er toen een schoenenondernemer was die zei van, ja, ik ben niet zo hoopvol, want ik krijg wel veel klanten in mijn winkel, maar die passen hier de schoenen en die gaan vervolgens thuis bestellen waar ze het goedkoopst kunnen krijgen. Dus ik ben eigenlijk de etalage geworden van een internetbedrijf zonder dat ik daar wat voor terugkrijg. Ja. En dat is natuurlijk een groot concurrent, kan ik me voorstellen. Dat zal hier ook spelen, vermoed ik.
1: Ja, maar dan een van de lijnen die ook in ons programma zit, in feite. Je ziet natuurlijk, je ziet met name onder ondernemers, dat daar best vergrijzing aanwezig is.
0: Ja.
1: Zelfs als aan deze tafel vanavond.
0: Zeker.
1: Dus we zitten ook te kijken, hoe gaan we ook ondernemers verder nog ondersteunen om te meenemen in die hele transitie, die natuurlijk al heel lang aan de gang is.
0: Ja.
1: Maar je zult als onderneming zo of en online aanwezig moeten zijn. Ja. Alleen, ja, hoe doe je dat nou? En hoe ga je om met die klant? Hoe ga je om met een toekomstbestendige ondernemerschap? Ja. Dus, ik ga even terug naar mijn eigen geboortestadje Deventer. Daar hebben we inmiddels 70, 80 ondernemers terug te krijgen in de schoolbanken.
0: Kijk.
1: Samen met Saxion.
0: Ja.
1: Nou, zo'n programma willen we ook in Lochem gaan draaien. Om die collectiviteit te vergroten. Maar hoe gaan we ook samen zorgen dat we als ondernemer groeien?
0: Ja.
1: Zo zijn er allerlei stappen uitgeschreven in het plan wat er ligt. Maar dit is er eentje van. Om te zorgen dat die klant die inderdaad kon passen, uiteindelijk eindigt bij de kassa.
0: Ja, dat is natuurlijk een goed idee. wanneer heeft een stad volgens jou een ziel? Want ik denk dat, zeg maar, ik geloof er echt heilig in. Dat geldt niet alleen voor een stad, maar dat geldt ook voor een bedrijf. Het gaat uiteindelijk ook over een soort DNA wat je kunt ontdekken. Hoe ziet dat er in Lochem uit?
1: Ja, eigenlijk, jij gebruikt het woord ziel. Ik gebruik altijd het woord huiskamer.
0: Ja.
1: Ja, beide woorden zegt iets, is een plek waar je graag wil zijn.
0: Ja.
1: Waar je wil ontmoeten, waar het goed voelt, waar het veilig voelt, waar het vertrouwd voelt. Nou, ik denk dat huiskamergevoel best al in behoorlijke mate aanwezig is, in feite. Alleen de kunst is om te bepalen hoe groot is die huiskamer nu eigenlijk.
0: Ja.
1: Nou, dat is een heel belangrijk punt, ook in het plan wat er ligt. Waar we ook zeggen, van jongens, we hebben bepaald waar begint die binnenstad van Lochem en waar eindigt die. Om maar de nieuwstad te noemen.
0: Ja.
1: Ja, ik denk, daar vertel ik niemand iets nieuws mee. Ja, die moet je gewoon verder ontwinkelen. Ja. Gaan we echt niet met de Action in gesprek om te zeggen om die op te pakken en op de markt neer te zetten. Nee. Maar ga zorgen dat daar geen nieuwe activiteiten meer worden ontplooid. Ja. En ga ook kijken, als er dan gewoond gaat worden, dat zo'n straat ook aantrekkelijker uitziet als woon. Ik zeg nu gekscherend, de potten en pannen zijn eruit gehaald. En achtervol zijn er gordijnen en een lampenkap neergezet. En men woont er.
0: Ja.
1: Dus ik denk, het is een van de entrees van de binnenstad. Een van de punten die in het plan staan. Ga zorgen dat die entrees er goed uitzien. Want uiteindelijk is het continu verleiden van mensen die komen. Dat je op een prettige klantreis naar die binnenstad toe gaat. En weer van die binnenstad weer verlaat.
0: Ja, het is wel grappig dat je dat zegt. Want ik woon hier nog niet zo heel lang, maar best wel een poosje. En toen ik hier voor de eerste keer met mijn vrouw naar binnen reed, kwamen we ook binnen door de Nieuwstad. En zij zei, in wat voor Belgisch dorp zijn we hier beland?
1: Bingo. Zeg maar.
0: En dat is niet onaardig bedoeld.
1: Nee, maar ik snap je volledig.
0: Ja. Hey, we hadden het over ziel. Ik wil even naar jouw ziel. We gaan even naar muziek luisteren. En we gaan het straks hebben over het liedje wat jij hebt gekozen.

0: Ja, dames en heren, welkom terug in de uitzending. U zult begrijpen, wij zitten hier met drie grijze heren aan tafel. En dit is voor ons allemaal jeugdsentiment. U hoorde Vangelis met Conquest of Paradise, gekozen door jou, Peter. En ik ben natuurlijk benieuwd, waarom heb je dit liedje nou gekozen?
1: Ja, het zegt natuurlijk iets over Columbus die op weg is naar een nieuwe wereld.
0: Ja.
1: Nou, als ik dat een klein beetje vertaal en ik wil het ook niet te groot en te bombastisch maken, want het is natuurlijk een mooi bombastisch nummer, in feite met heel veel orkest. Maar eigenlijk als ik het iets kleiner mate is, jongens, ga op zoek naar de horizon. Ga verder dan degene wat bekend is.
0: Ja.
1: Nou, dat is voor mij een hele belangrijke.
0: Okay.
1: Ik probeer altijd wel om eerst even over die horizon heen te kijken.
0: Ja.
1: En dat vraagt ook dat je dat met elkaar doet. Nou, dat zit er ook in.
0: Ja.
1: Als je ook de video bekijkt die erbij zit,
0: ja,
1: dan zie je ook ja, dat er echt heel veel mensen bij betrokken zijn. En die moeten uiteindelijk met elkaar dezelfde kant op.
0: Ja.
1: Nou, ik denk dat dat, ja, ik zeg altijd, ja, gekscherend, mijn opleiding past achter op een klein sigarenpakje, in feite. Maar ik denk dat ik in staat ben om mensen met één neus dezelfde kant op te zetten.
0: Ja.
1: En dat breng je, denk ik, in mijn carrière zoals ik achter hem heb liggen, in feite. Dus vandaar toen ik zat te denken, en ik heb ook ChatGPT maar even mijn favoriete lijsten laten doorvroeden.
0: Ja.
1: En toen kwam dit eruit en denk van, ach, ja, die chat is nog niet zo gek. Hij heeft eigenlijk wel gelijk.
0: Ja. Maar ja, om even op jouw verhaal met van Columbus door te gaan. En jouw verhaal van mensen met elkaar dezelfde. Is dat dan ook het ei van Columbus? Mensen met elkaar, dat de neuzen dezelfde kant op gaan staan?
1: Ja, randvoorwaardelijk. Ik roep het altijd.
0: Ja.
1: En dat is denk ik, nou, misschien ook een klein beetje onderscheid tussen degene wat ik doe. Dat heel veel mooie bureaus doen.
0: Ja.
1: Die schrijven prachtige stukken, 10, 20, 30, 40, 50, 100 pagina's, met allemaal proza. Maar er wordt altijd één ding vergeten. Uiteindelijk begint het mee om elkaar in feite te boeien en te binden en te zorgen dat je met die neus dezelfde kant op gaat.
0: Ja.
1: En als dat die organisatiekant er niet in zit, blijft het papier.
0: Nou denk ik dat dat best wel eens lastig is, want we hebben het hier over winkeliers, MKB... dat zijn nou niet direct de mensen die zich zo makkelijk voor andermans karretje laten spannen.
1: Nee.
0: Ik heb wel een beetje ervaring mee. De interesse voor de ander gaat ongeveer tot de deur van de winkel. En het gaat toch altijd wel vooral ook om de eigen kassa die moet rinkelen. En wat die van een ander doet. Nou, ja. En dus hoe ga je dat samenbrengen?
1: Maar jij gebruikt wat de cruciale woorden al. Ik begin ook als overal waar ik op een podium sta. Ik denk zo ongeveer dat ik heel Nederland wel gezien heb. Altijd maar weer. Ik kan nu met een prachtige gevleugelde woorden prachtige ambities neerzetten. Maar ik sla het altijd maar weer plat. Als ik samen met alle betrokkenen, of dat vastgoed is, of gemeente, of ondernemers, of culturele sector, niet ga zorgen dat die consument met een big smile richting die binnenstad gaat en euro's achterlaat, dan sla ik de plank mis.
0: Ja.
1: Uiteindelijk, hoe je het maar wendt of keert, je moet verdienvermogen in die stad creëren. Want als die ondernemer of die vastgoedeigenaar geen rendement maakt, gaat hij ook niet investeren.
0: Nee.
1: En daar kan ik nog zoveel mooie woorden aan besteden. Uiteindelijk zijn we met elkaar allemaal bezig om die ondernemer meer centjes te laten verdienen. En dan gaat iedereen denken, oh, dan gaat hij vaker op vakantie een nieuwe auto kopen. Van de meeste centjes die worden verdiend, worden gewoon hergeïnvesteerd.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Maar en het is natuurlijk, dan is natuurlijk de gedachte van, ook als ik jou zo hoor, als je dat samen doet, gaat het beter.
1: Ja.
0: Dus in je eentje red je dat niet.
1: Nee, samen gaat dat sneller dan.
0: Ja, je kunt je etalage nog zo mooi maken, maar de rest van de stad moet ook mooi zijn.
1: Eigenlijk. Ja, maar laten we ook. Jij gaf net het. We zitten nu in het politieke uurtje. Bad. Ja, kijk, politiek. Daar kan ik als eenling kan ik naar de raad gaan. Dan knikt iedereen heel aardig je en je krijgt 2 minuten spreektijd en je staat weer buiten. In feite. Maar als je als ondernemers, en ik moet zeggen, ik denk dat de LFV dat hier in Lochem al echt goed doet. Als je hier als sterk collectief neerzet, waar we zo meteen ook een keer vastgoed aan gaan koppelen, dan kun je ook echt een vuist maken richting politiek. Nou, jij vertelde me net dat er volgende week komt er het coalitieakkoord.
0: Ja.
1: Ik durf met zekerheid te zeggen dat daar, ik hoop toch minimaal 1 pagina in staat over de binnenstad van Lochem.
0: Ja.
1: En daar is door menigeen ook heel hard aan gewerkt van ondernemers, LOV, om continu die politiek er bewust van te maken. Van, jongens, het is de huiskamer.
0: Ja.
1: investeren in die huiskamer, dan investeer je in die hele gemeente.
0: Ja. Nou ja, het is natuurlijk interessant, hè, want we hebben het nu vooral over de binnenstad van Lochem. Maar ook dat hebben we in het vorige gesprekje al even aangeraakt. U zult begrijpen, we hebben elkaar van tevoren al even gesproken. En ik begin langzamerhand te geloven dat we nog genoeg stof hebben om nog heel lang na deze uitzending ook door te praten. Maar we hadden het er toen ook al over. Ja, we hebben het nu over Lochem, maar de gemeente Lochem, waar ook de gemeenteraad en deze coalitie voor verantwoordelijk is, bestaat uit nog veel meer kernen. En we hebben het nu over het versterken van de binnenstad en het samenwerken van de ondernemers hier. Maar eigenlijk is Lochem natuurlijk veel groter dan dat. En hebben we ook nog andere kernen die ook allemaal voorzieningen en leefbaarheid willen. Sterker nog, er was in de verkiezingsstrijd hier een partij die het niet gered heeft. Die wilde zelfs nog een extra kern erbij creëren om het woningprobleem op te lossen. Maar in die leefbaarheid speelt natuurlijk ook weer winkels, een centrum, altijd weer een rol. En hoe kijk jij dan er tegenaan als we het, nou ja, laten we zeggen, we zitten hier in de studio in de binnenstad van Lochem, als we het hier beter maken, plegen we dan niet broodroof op die anderen? Of zijn we juist dan heel inspirerend? Dat zou het mooiste zijn, denk ik. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we deze hele gemeente op pootjes houden?
1: Een hele terechte vraag, Bart. Ik denk dat je uiteindelijk het rol als taak hebt met elkaar, als gemeente, om te kijken welke rol heeft welke plaats binnen die gemeente. Laren heeft een andere rol dan het centrum, de binnenstad van Lochem. En dat geldt voor Almen en dat geldt voor Gossel, als ik even de grootste kernen maar even noem in feite. Je ziet ook qua DNA dat ze echt verschillend zijn.
0: Ja.
1: En nou, ik denk dat daar het antwoord ook in zit. Dus zorgen dat je dat verschillend intact houdt en dat verschillend verstevigt, dan blijven ze hun rol houden. Ga niet proberen dat je in alle vier de kernen hetzelfde trucje doet, hetzelfde beleving, aanbod en sfeer neerzet. Want Gossel is een compleet andere plaats dan Laren of Lochem. Dus zorg ervoor dat ze een eigen DNA, een eigen uniekheid hebben. Ja. En dat kan, denk ik. En uiteindelijk denk ik dat de een dan de ander versterkt.
0: Ja. Dus iedereen zijn eigen huiskamer, iedere kern met zijn eigen ziel. Zoals
1: en tegelijkertijd hebben ze elkaar ook nodig.
0: Ja.
1: Laren heeft ook weer Lochem nodig. Want uiteindelijk vult het elkaar aan. Want je zult zien, nou, kijk naar allerlei voorzieningen. Nou, ik denk dat de stad Lochem heel erg zuinig moet zijn op een bibliotheek en op een schouwburg.
0: Ja.
1: Maar ook op een plek waar we hier zitten, het stadhuis.
0: Ja.
1: Ik besteed er ook aandacht aan in mijn stuk.
0: Ja.
1: Ja, denk in de komende jaren heel goed na hoe je omgaat met deze voorzieningen. Het zijn allemaal voorzieningen die doorgaans ook financieel best onder druk staan.
0: Ja.
1: Kijk heel goed hoe je die met elkaar in de komende jaren gaat behouden. Ja. Nou, als je die hier kunt behouden, die voorzieningen die ik net noem, doe je een enorme bijdrage ook aan de leefbaarheid van een Laren of een Almen.
0: Ja. Ja, ik vind het wel interessant. We hebben natuurlijk ook heel veel evenementen. Wat mij vaak opvalt is dat sommige evenementen soms samenvallen. De Larense Kermis, groot evenement in Laren. IJssel Jazz in Gorssel, soms in hetzelfde weekend.
1: Ja.
0: Nou ja, dan pleeg je eigenlijk een beetje broodroof op elkaar, hè? Denk ik zo.
1: Nou, dat denk ik kun je eraf laten.
0: Ja.
1: We zijn gelukkig, en dat vind ik een heel mooi voorbeeld al, Piet Kant. Toen we met dit stuk bezig waren, nam Piet al het initiatief van, god Peter, je hebt gelijk. Dus hop, ik zet een aantal partijen bij elkaar om veel beter af te gaan stemmen wanneer we wat doen.
0: Ja.
1: En dan hebben we het over de binnenstad van Lochem, waar die kerk natuurlijk een hele grote rol speelt. Dus ik vind het hartstikke mooi om te zien dat dit meteen wordt opgepakt. Ja, een volgende stap die je dan misschien als een keer gemeentebreed moet zetten. Hoe ga je nou zorgen door grote events die best iconisch zijn. In feite, dat is jazz, dat is wat je in Laren noemde net. Ja, laten we eens met elkaar de moed hebben om de kop bij elkaar te steken. En te zorgen dat we het niet tegelijk doen.
0: Ja.
1: Maar de vraag wat moet, nou, dan ga ik weer terug naar het lied wat we net gehoord hebben.
0: Ja, precies. Over de grenzen heen durven varen.
1: Precies.
0: Ja, maar het ei van Columbus met alle neuzen dezelfde kant op houden, gaat daar inderdaad denk ik wel bij helpen. Als je nou hier in de regio verder kijkt, zijn er dan plaatsen die het al heel goed doen? Heb je daar naar gekeken?
1: Ja, kijk, als je in deze regio gaat kijken, ja, Winterswijk is een heel mooi voorbeeld.
0: Ja.
1: Die van heel ver komt, maar die echt grote stappen heeft gemaakt. Laat ik er meteen bij zeggen, die heeft een enorm voordeel. Want ja, je geeft gas En je bent in Duitsland, maar je bent in Duitsland en je geeft gas en je bent in Winterswijk.
0: Ja.
1: Maar ik zeg steeds weer, heel veel mensen denken van, oh, dat komt vanzelf. Maar ik zie dat Winterswijk heeft er ook echt keuzes in gemaakt. In feite. Dus ja. Die hebben laten zien, door dat met elkaar op te pakken, dat ze daar echt een revenue uithalen. Nou, dat zie je ook terug in een plaats als Rijssen bijvoorbeeld. En tuurlijk snap ik, ja, Rijssen is bij uitstek een ondernemersplaats. In feite. Ja. Ik geloof half bouwend Nederland woont daar. Dat zegt voldoende. Dus je ziet al plaatsen die al eerder hebben gezegd van jongens, we sluiten die geleningen en we trekken echt goed gezamenlijk op. En ik noemde net twee goede voorbeelden van. Ja, dan zie je dat die de revenue oplukken.
0: Nou, dat zou mooi zijn. Daar kijken we naar uit. Maar in het verlengde van die eerste vraag, hè, dus de andere kant is natuurlijk, ja, wat moeten we dan vooral niet gaan doen? Hè, dus welke voorbeelden zie je en zijn voorbeelden waarvan je zegt van ja, dat past hier niet. Of dat als we dat zouden gaan doen in Lochem, dan gaat het echt de verkeerde kant op.
1: Ja.
0: Dingen die nu ook gewoon in andere steden ook gebeuren.
1: Kijk, we hebben hem toen straks even aangeraakt. Bereikbaarheid. Parkeren.
0: Ja.
1: Nou, ik noem het altijd het grote P-woord.
0: Ja.
1: In alle plaatsen waar ik mag komen. Ja, als ik binnen 5 minuten dit woord niet heb gehoord, dan denk ik, wat is hier aan de hand?
0: Ja.
1: In feite. Het is dit met elkaar heel goed waken. Ene kant wil je een hele mooie leefbare kern.
0: Ja.
1: Andere kant, hoe je het maar bent of verkeerd, ook Lochem is primair een heel belangrijk boodschappendorp.
0: Ja.
1: Waar de inwoner van Lochem, 14.000, gewoon dagelijks een aantal keren per week gewoon hun boodschappen komen doen. Eventjes schoenen laten repareren. Even ergens een biertje drinken. Of even dit of even dat. Dus die balans vinden tussen een goed bereikbare stad waar je prettig kunt parkeren. Waar je parkeren kunt op de juiste plek. Zowel voor je auto als je fiets. Want we weten ook met elkaar allemaal dat fietsen ook een hele grote plaats voor ingaan. Of even dit of even dat. Dus die balans vinden tussen een goed bereikbare stad waar je prettig kunt parkeren. Waar je parkeren kunt op de juiste plek. Zowel voor je auto als je fiets. Want we weten ook met elkaar allemaal dat fietsen ook een hele grote plaats voor ingenomen. Dus je wil ook die fiets op een goede manier kunnen neerzetten. Dus maak niet de fout,

0: goede manier mee bezig is. Het gesprek wordt in de afgelopen periode weer gevoerd om te kijken hoe gaan we daarmee om, gemeente. Ja. Maar dat is ook simpele dingen. Ik zorg ook altijd, zorg ook dat mensen aan de hand worden meegenomen om ook zo'n stad te duiden, om uit te leggen. Want nou, we hebben gelukkig heel veel bezoekers van buitenaf. Nou, jij vroeg toen straks, ik kwam hier, we hadden hier een Bruna-winkel, laat ik dat voorop stellen. Maar ik was sinds die tijd hier niet meer geweest. Dus ik kom hier ergens verleden jaar rond de zomer. En ik ga gewoon bij Albert Heijn om me heen kijken. Waar moet ik heen?
1: Ja.
0: En dit dingetje voor de luisteraar. Ik pak nu de telefoon.
1: Ja.
0: Die zegt mij helemaal niks. Ik zie geen bord staan. Dus ik word in mijn klantreis, want zo heet dat in ons vak, totaal niet geholpen om zo'n stad te leren lezen. In feite. Nee. Dus je kunt zoveel doen om het verblijf in die stad te optimaliseren. Nou, daar zijn we met elkaar ook keihard mee bezig. Ja, daar ben ik van overtuigd dat er in de komend jaar ook van alles nog wat gaat gebeuren. En daar merk ik ook bij de gemeente. En ik hoop zometeen ook in de coalitieakkoord dat daar echt handvaten staan. We gaan met de provincie in gesprek om te kijken of we daar ook nog wat middelen vandaan kunnen halen.
1: Ja.
0: Om te kijken dat we plannen die we hebben ook samen kunnen realiseren.
1: Nou ja, dat is natuurlijk. Het is natuurlijk heel spannend. Want we hebben hier natuurlijk een hele discussie gehad. We hebben natuurlijk een prachtig centrum. Waarvan we straks al zeiden. Ja, dat is nu zo. Maar aan de voorkant was iedereen toch wel heel kritisch over die veranderingen. Hè, de keitjes gingen weg. Toch historische grond ook eigenlijk. Nu denk ik dat iedereen best wel tevreden is als ik het zo hoor. Behalve inderdaad over het P-woord hier in de stad. Hoewel, als we met z'n allen met veel auto's door dat hele smalle straatje moeten, lijkt me ook geen feest.
0: Nee.
1: Ja, dus alternatieven zouden er moeten zijn, denk ik. Het zal nog een hele zoektocht worden. Want er moet ook nog gebouwd worden. Er moet van alles hier in Lochem. Dus dat wordt nog best een spannend proces. En ondertussen willen we graag de binnenstad, die overigens nu een stuk minder leeg is volgens mij dan een aantal jaren geleden. Ik denk dat het 2 jaar geleden nog erger was met leegstand dan nu bijvoorbeeld.
0: Ja? Er liggen wel wat uitdagingen.
1: Ja.
0: Als je kijkt, ik denk eigenlijk, je ziet hier de Bierstraat, Smeestraat, dat er wat mutaties zijn. Je ziet rondom de kerk dat er mogelijk wat mutaties zijn. Maar laat ik ogenblikkelijk vooropstellen, dat is op dit moment ook het landschap. En daar hoef je geen Lochem voor te heten.
1: Nee.
0: Alleen, je moet wel met elkaar zorgen dat je met elkaar echt weet van jongens, oké, wat willen we met de ruimte die mogelijk beschikbaar wordt? En ga daar gezamenlijk energie op zetten.
1: Ja.
0: Nou, gelukkig is die energie. Is het plan aanwezig wat we willen? Want ik denk, als je niks doet, bijvoorbeeld neem een Walderstraat. Het is niet vanzelfsprekend dat zo'n Walderstraat de rol houdt die je hebt. In feite. Ik heb mensen gesproken, en gaan zo'n Walderstraat maar ontwinkelen. Nou, ik heb ze ogenblikkelijk gezegd, absoluut niet doen.
1: Nee.
0: Want kijk, dus heb je een fantastisch aanbod. Nou, dus wat je gelukkig ziet door deze discussie, dat ik in één keer heel veel energie in die Walderstraat zie, waar ondernemers zeggen van jongens, hier gaan we mee aan de slag.
1: Ja.
0: Die gaan zich verenigen, die gaan nadenken en die komen met allerlei initiatieven. Nou, zo moet je straat voor straat, met uiteindelijk een paraplu eroverheen, met elkaar gaan nadenken van jongens, hoe zorgen we dat we minimaal voor Lochem 14.000 inwoners super relevant blijven. En tegelijkertijd voor al die recreanten die ook met grote getallen naar Lochem komen. Dat ze ook zeggen van jongens, dit is de stad. Ik ben hier 14 dagen. Ik wil er elke dag heen.
1: Ja, nou ja, dat zou een mooi uitgangspunt zijn. Hoe zit het nou eigenlijk met die ondernemers zelf? Je hebt al gezegd, hè, we gaan met z'n allen het klasje in. Gaan we het. En we hebben. Je zei ook van. Nou ja, er gaan er waarschijnlijk ook wel een aantal met pensioen. Er zijn er zelfs al een aantal met pensioen gegaan de afgelopen tijd. Die hebben soms hun winkel weten te. Aan een ander over te doen, soms niet. Wat gaan die ondernemers daarin voor rol spelen? En,
0: Nee, kijk, wat wij in ons vak altijd zeggen van. Als wij die ondernemers verdelen, dan zien we altijd 30% die wil. Die is energiek, die wil gas geven. Die andere 30% gaat lekker in die aanhangwagen zitten. En die wordt wel vooruitgetrokken door die andere. Die is de 30%. En dan heb je 30% klagers.
1: Ja.
0: Nou, ik zeg altijd, de grootste fout die je kunt maken, energie steken in die laatste 30%.
1: Ja.
0: parkeren, om maar weer het P-woord te noemen. Steek er geen energie in. Ja. Op school heb ik altijd geleerd, zei ze ook tegen mij, Peter.

0: Je hebt meerdere vakken waar jij een 2 en 3 voor hebt. Je kunt je de pleuris gaan leren en dan wordt het een 4 en 5 blijft onvoldoende.
1: Ja.
0: Maak van die 9 maar een 11.
1: Ja.
0: Vele malen makkelijk. Dus ik ga ook altijd kijken en ik kan alleen maar zeggen, die heb ik in Lochem echt gevonden. We hebben inmiddels een kernteam. Afgelopen maandag zaten we met elkaar, de tafel zat vol.
1: Ja.
0: Met die eerste 30% die echt wil, gaan we zorgen dat die tweede 30% kleiner wil. En dan kleiner wordt en gaat aanhaken bij die eerste 30, zodat die 40 of 50 wordt. En dan ga je zien dat zo'n bal gaat rollen en dat er energie ontstaat.
1: Ja, precies. Ja.
0: En natuurlijk weten we, want dat is in ons vak gewoon bekend, 30% gaat binnen nu in 5 jaar met pensioen. Maar dat geldt voor heel Nederland.
1: Ja.
0: Maar dan moet je wel zorgen dat je een stad neerzet die perspectief biedt. Waar ook jongere ondernemers gaan zitten. En die gaan we ook begeleiden. Die gaan we enthousiasmeren en zeggen van jongens, ik wil dit vak in. Nou, ja. We hadden toen straks, ja luisteraars, u kunt het niet zien. Er zit hier een pastere bistro achter mij.
1: Ja.
0: Nou, ik heb die mensen meerdere keer gesproken. Fantastisch, jong echtpaar.
1: Ja.
0: Ik weet niet of het echtpaar is trouwens.
1: Het is wel stel.
0: Ja. Stel, ja. In feite.
1: Ja.
0: Maar ja, dat wil je.
1: Ja.
0: Nou, en dan zie je toch, en iedereen denkt, dat gaat niemand meer doen.
1: Nee.
0: Nou, maar Tante Pos, en zo kan ik achter elkaar voorbeelden, ook in Lochem. Ethos, de dochter. Allemaal jonge ondernemers die wel gas willen geven.
1: Ja, ja,
0: dus
1: ja.
0: Het bestaat gewoon.
1: Ja.
0: Alleen die moet je juist zorgen dat je die een hand geeft en dat je ook daar ontzettend zuinig en perspectief biedt.
1: Ja. En wat gaat Lochem nog verder helpen? Je had het straks over, nou, we moeten die basis misschien ook nog wel versterken. Wat is hier nog nodig om het verder te krijgen?
0: Ja, nou, een heel groot punt is ook de hele marketing.
1: Ja.
0: Nou, ik snap dat je Lochem toeristisch op de markt wil zetten.
1: Ja.
0: Maar het is heel sterk toeristisch. En ik zei het net al, het grootste deel van de boterham van de ondernemers in Lochem komt gewoon uit Lochem.
1: Ja.
0: Dus de grote kunst is, we hadden het toen straks over online bad. Hoe ga ik nou 24 uur per dag een relatie bouwen met die 14.000 inwoners van Lochem?
1: Ja.
0: Nou, dat gebeurt op dit moment niet.
1: Nee.
0: Afzonderlijk ondernemers wel. De een wat beter dan de ander. Maar hoe ga je zorgen dat je als huiskamer van Lochem gewoon echt ook thuis in de huiskamer van die consument aanwezig bent?
1: Ja.
0: Dus ga op de socials, op een Westa, veel meer het aanbod ondernemers, cultuur, horeca, vermarkten.
1: Ja.
0: Je bent gewoon een merk, je bent een bedrijf.
1: Ja, dat hebben we volgens mij al eens een keer geprobeerd. Ik weet niet of je dat vernomen hebt, maar we hebben hier vroeger een initiatief gehad. Misschien dat sommige luisteraars zich dat nog herinneren. Dat heette Lochem 3.0.
0: Ja.
1: En dat waren ook een aantal ondernemers die eigenlijk een beetje dezezelfde taal spraken. En toch is dat niet helemaal goed van de grond gekomen. Ik weet ook dat het in de kern allemaal wat gevoelig lag. Want het was wel een heel erg Lochems binnenstadsfeestje. Maar het werd verkocht alsof het voor iedereen was. Toen. Hoe gaan we dit wel voor elkaar krijgen nu?
0: Ja, ik denk dat je moet gaan zorgen. Dit is de verantwoordelijkheid van uiteindelijk het collectief in het centrum, in de binnenstad van Lochem.
1: Ja.
0: Kijk, als die uiteindelijk met elkaar gaan zeggen, wij gaan hier de krachten bundelen. We gaan die kennis opzetten. Nou, dan is dat gewoon een verantwoordelijk van dat bedrijf, binnenstad Lochem. En daarin heeft Laren en Gossel heeft hun eigen verantwoordelijkheid. Dus jij hoort mij ook heel vaak zeggen bedrijf, maar zo zie ik het ook.
1: Ja.
0: IKEA gaat ook niet met de gamma in discussie van, hey, moeten we dit niet samen doen?
1: Nee.
0: Dus op zich, een stukje concurrentie mag natuurlijk best.
1: Dat lijkt me helemaal niet verkeerd.
0: Nee,
1: sterker nog,
0: heel gezond, houd elkaar scherp.
1: Ja, ja, precies. Wat zou nou nog een echte verrijking zijn hier? Behalve die samenwerking en die... Maar wat zou voor Lochem nog een verrijking zijn?
0: Ja, één categorie kwam heel vaak terug. Maar helaas, die hoor ik natuurlijk met hele grote regelmaat. Je ziet natuurlijk dat de categorie vers, bakker, slager, groenteboer, dat een lastige... Nou, gelukkig hebben we hier heel dichtbij een prachtige slagerij zitten.
1: En de viswinkel.
0: Laten we er heel zuinig op zijn.
1: Ja.
0: Dus, maar als je gaat kijken naar groenteboer en bakker, zie je die best vaak benoemd worden. Ik denk waar de kans echt voor Lochem zit, is voor uniek lokaal ondernemerschap. Ik noem het altijd de couleur lokaal. En daar kan ik er al een heel aantal van, hoe we die verder versterken in feite. Met een goede analyse maken, welk aanbod hebben we, welk aanbod ontbreekt. Dus ik ga niet, natuurlijk, als morgen er een nieuwe blokker zou kunnen, fantastisch in feite. Want je ziet ook bijvoorbeeld speelgoed ontbreken. sport. Je ziet een aantal sectoren die op dit moment niet goed vertegenwoordigd zijn in het Lochemse. Ja, dus zo hebben wij best een verlanglijstje. Maar het zal fantastisch zijn dat we dat ook met name lokaal ingevuld krijgen. Ja. Met die lokale ondernemer die consument kent, die binding heeft met Lochem, die de relatie bouwt met die klant.
1: Ja, ik denk ook, je hebt straks al een aantal voorbeelden genoemd, dat in Lochem op heel veel onderwerpen en heel veel thema's best goed lukt. Er zijn best veel winkels en ondernemers die dit al best goed snappen en voor elkaar hebben. Maar eigenlijk zeg je ook, dat mag nog wel een beetje beter.
0: Ik denk, stilstaan is achteruit gaan. Ja. Dus je moet hier continu op blijven investeren.
1: Ja.
0: En continu zorgen dat je die consument ook blijft verrassen.
1: Ja. Ik ga even met je naar de toekomst. Hè. Stel, wij spreken elkaar over 10 jaar weer. Ik hoop dat het al eerder een keer gebeurt. Want je zei straks al, ik wil heel graag een keer over de resultaten komen vertellen. Nou, ik nodig je alvast van harte uit. Ja, want dat lijkt me heel goed om te horen.
0: Ja.
1: Maar stel dat we dat in 2036 doen, dat is over 10 jaar. Dat klinkt al heel ver weg. Maar waar hoop je dan trots op te zijn over 10 jaar? Wat heb jij dan hier neergezet?
0: Ja, het begint mee, dit is niet jij. Ik ben alleen maar iemand die mensen met elkaar verbindt.
1: Ja.
0: En die mensen gaan het uiteindelijk doen. In feite, oké, daar ben ik een radertje in. Niks meer, niks minder. In feite. Ik hoop, in feite, en dat ervaar ik nu regelmatig in Deventer, dat er een keer een ondernemer achter op mijn schouder tikt van, wauw, jongens, mijn bedrijf draait als een tierlier. Dus uiteindelijk, tuurlijk, het begint ermee dat je gewoon een goede omgeving neerzet voor die consument.
1: Ja.
0: Maar die consument bepaalt uiteindelijk alles, in feite. Ja. Die bepaalt of die er graag komt. Dus je wil in feite dus het trots zijn op die binnenstad van Lochem, dat je dat aanzienlijk hebt vergroot, zowel bij die bewoner, bij die bezoeker, maar ook bij die ondernemer en die vastgoedondernemer. Uiteindelijk een goed economisch klimaat.
1: Nou, dat is natuurlijk waar iedereen hier van droomt, denk ik. Zowel de mensen die hier wonen als de mensen die hier hun bedrijven hebben. Dus dat is iets waar we natuurlijk alleen maar naar uit kunnen kijken. Ja, wat kunnen inwoners hier nog doen? We hebben het alsmaar over ondernemers en we hebben het over jou. Maar wat kunnen de inwoners daar nog bij doen? Behalve hun geld uitgeven.
0: Ik denk dat de inwoners ook zich moeten gaan realiseren dat ze ook zuinig moeten zijn op de ondernemers die er zitten. En tuurlijk, die ondernemer moet die inwoner ook verdienen. Maar het is een wisselwerking. We grijpen het natuurlijk met elkaar heel. En ik kijk nu links naar mijn telefoon. Naar dat digitale ding. We grijpen natuurlijk heel makkelijk naar online, in feite.
1: Ja.
0: Maar Blokker hebben we net genoemd. Toen Blokker dichtging was de wereld te klein. Iedereen, oh, dat kan niet en ik mis het zo.
1: Ja.
0: Maar consument, dit hebben jullie zelf gedaan. Ja. Dus realiseer je uiteindelijk dat je voor de leefbaarheid gewoon ondernemers nodig hebt. En tuurlijk, die ondernemer moet jou verdienen, letterlijk en figuurlijk. Maar laat het een wisselwerking zijn.
1: Ja, nou, ik denk dat dit prachtige laatste woorden zijn om mee af te gaan sluiten. Het was een ontzettend leuk en boeiend gesprek, denk ik, over hoe deze stad en deze gemeente in elkaar zit als het over ondernemerschap gaat en over hoe wij hier met elkaar willen kunnen samenleven. En we hebben het over de ziel van Lochem gehad ook, of de huiskamer zoals jij hem zelf noemde. Het is heel fijn om met je gesproken te hebben. Nogmaals de uitnodiging om nog eens terug te komen staat van harte. Ik wens alle luisteraars een hele fijne avond thuis. Ik wilde Dick Kleingelting bedanken voor de techniek. Peter Brouwer, dat je hier onze gast wilde zijn. Mijn naam is Bart van der Meij en ik hoop u een volgende keer weer te spreken.

0: Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar oudheidkundige vereniging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van Straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
0: Kom zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem en laat je verrassen door vroeger.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
4: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierveeltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon. En dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
7: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
8: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EetIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd. Wow.

Het is woensdagavond, 3 juni 2026. Welkom bij een aflevering, een nieuwe aflevering van de Music Mix. En ik denk dat je denkt van, goh, wie zit daar nu achter de microfoon? Mijn naam is Gerry Evers en normaal is dit programma natuurlijk de Music Mix van Danny Teunissen, mijn collega. Maar Danny, je dochter ligt in het ziekenhuis, dus je hebt even wat andere prioriteiten. En terecht, zeker. Maar ik mag dan vanavond jouw programma vervangen en fijne muziek voor iedereen draaien op jouw radio, Zender Radio Ideaal. Fijn dat je luistert trouwens. En wat mag je natuurlijk verwachten? Ja, een mix, hè? Want het programma naam zegt het al, een muziekmix met heel veel gevarieerde muziek. Maar ik wil toch met een nummer beginnen voor de dochter van Danny. En dus, zij heet Daphne. En ik heb daar een nummer voor uitgezocht. Ik hoop dat je er gelukkig van wordt. En in ieder geval een beetje opvrolijkt. Want het is een nummer van Pharrell Williams. En het is Happy. Nogmaals, fijn dat je luistert.

Ed Sheeran met zijn Eyes Closed, dat is de titel van het nummer. Hij schreef dit nummer als eerbetoon aan een overleden vriend. Ja, je luistert naar een lekker programma weer op Radio Ideaal natuurlijk. En ik mag de plaatjes draaien voor Danny. Danny is afwezig vanavond, maar ik mag hem dan vervangen. Nou, hartstikke mooi. We gaan verder met een programma met een nummer van Toto en dat heet Pamela.

0: Dua Lipa, dat is haar naam. Nu misschien voor iedereen wel goed. Training Session, dat was het liedje, de titel van dit nummer. Ja, want ik heb wat dingen. We gaan het komend weekend staan we met Radio en TV Ideaal op Reurpop. En Reurpop is in Ruurlo. En dat is een driedaags muziek, theater en spektakelfestival. Midden in de Achterhoek, hè, want daar zitten we dan. Het vindt dit jaar plaats op 5, 6 en 7 juni 2026. Aanstaande dus. Het festival staat bekend om ja, plezier, diversiteit, kwaliteit. En met een programma voor sowieso jong en oud. Dat mag je eigenlijk wel zeggen. Het festival begon ooit in 2007 als een ludiek evenement van Jong Gelre Ruurlo, als ik het goed zeg. Een levend tafelvoetbaltoernooi. En dat groeide eigenlijk uit tot het meest geliefde festival in de regio. Ja, nou ja, heel veel lokale artiesten en wat grotere artiesten. En ja, die spelen allemaal in dat programma. Mocht je wat meer informatie, dan kun je zeker even kijken op www.reurpop.nl. En wat wel aardig is, wij staan daar dus, zeg maar, we gaan live uitzenden. En dat doen we vanaf een studio die daar staat. En ja, daar gaan we doen gewoon live verslag van het festival. En interviews doen we. We spreken met de artiesten, met de organisatie, met bezoekers. En ja, dat gaan we gewoon doen. Sfeerreportages gaan we maken. En we geven updates vanaf het festivalterrein daar in Ruurlo. Dus dat gaat hartstikke leuk worden. Nou, is het zo dat, dat we daar een eigen spotje voor hebben gemaakt. En die gaat als volgt.
1: Hoi, Reurpop. Het mooiste weekend van de Achterhoek. En dit jaar zijn we er niet alleen bij, we staan er middenin. Op 6 en 7 juni vind je onze RTV Ideaalstudio gewoon op het festivalterrein. Loop gerust even binnen, maak een praatje of kijk hoe radio en tv live worden gemaakt. Met interviews, sfeer en onze programmamakers die het festivalgevoel rechtstreeks naar je toe brengen. Reurpop 2026, beleef je samen. Live en dichterbij dan ooit.
0: Nou, dan weet je dat ook. Dichterbij dan ooit. En ja, je bent ook in onze studio van harte welkom. En ja, als je iets te vertellen hebt. En we gaan met je praten. En het is gewoon hartstikke leuk. Het is een ontspannen sfeer. Dus het is gewoon geweldig dat je er bent. Nou is het zo dat er ook een bandje optreedt daar. En die heet Opschakelen. En die hebben een eigen nummer gemaakt over Reurpop. En dat heeft de titel Reurpop. Door Go weer.

0: Nou, hoe mooi is dat? He? Opschakelen, Reurpop door Govier, dat is de titel. En die hebben ze speciaal voor deze editie van Reurpop gemaakt. Maar we hebben nog meer leuke dingen. En daar gaan we nu ook even naar luisteren natuurlijk. Want ik ben even wat aan het klaarzetten. Bofoytog, die treedt ook op dat Reurpop Festival. Op de zondag vanaf 2:00, zeg maar. En we hebben Hans Keuper te gast gehad in de studio en die heeft ook een jingeltje gemaakt. Luister en huiver.
1: Ja, ik kan ervan dat je zo doorgaat, maar dat was eigenlijk mijn bedoeling niet. Ik wil eigenlijk vertellen dat we 7 juni, op een zondag, dan komen we met bijvoorbeeld naar Reurle. Maar nu komen we naar Reurle heen. Naar Reurpop heen, 7 juni. En jullie moeten dan ook allemaal komen. Allemaal op naar Ruurlo, naar Reurle, naar Reurpop. Dan zien we elkaar door weer.
0: Nou, hoe mooi is dat? Hans Keuper die roept je dus op van kom naar Reurle, naar Reurpop en dan zien we elkaar door. Nou, dat is zeker zo. Ik heb daar toch al even een plaatje voor kloor gezet. Ik begin trouwens in één keer plat te praten. Is ook wel weer aardig, toch? Of niet? Dus, en dat is Deentje van Bofoytog. We zien elkaar dan natuurlijk zondag op Reurpop. Nou, niet alleen zondag. Ook vrijdag en zaterdag natuurlijk. Dit is Bofoytog met Deentje.

The Police met Every Little Thing She Does Is Magic. Gewoon een lekker nummer op jouw radio, station Radio Ideaal. Want je luistert naar de muziekmix elke woensdagavond van 7 tot 9. Danny Teunissen is meestal de presentator, eigenlijk altijd wel. Maar vanavond val ik even voor hem in. Met fijne muziek, dingetjes over reurpop en zo, hartstikke gezellig. Overigens, dit nummer, als ik het goed zeg, moet ik even kijken hoor. Maar in ieder geval, de Police, die schreef het nummer... Even kijken hoor. Sting die schreef dit nummer. Dat was het. Maar het werd pas een hit toen de Police het opnieuw opnam. Dus het was al eerder uitgebracht. Maar ze hebben het opnieuw opgenomen. Nou, we gaan verder. Lekker met Nickel for Goodbye van Raccoon.

Billy Joel. Met My Life. Het is natuurlijk echt een, ja, toch wel een fijne klassieker. Het nummer werd trouwens gebruikt als themalied voor de sitcom Bosom Buddies. Nou ja, wat dat dan weer precies is, weet ik ook niet hoor. Maar het is wel een fijn nummer dus wat dat betreft. De volgende in ons rijtje op onze playlist, dat is Bruce Hornsby. Die is natuurlijk bekend, die staat bekend om zijn iconische piano riff. Tupac gebruikte het later in Changes. Het nummer wat we uitgezocht hebben, wat ik uitgezocht heb, is The Way It Is.

schreef dit nummer over de ongelijkheid in Amerika. Bruce Hornsby, The Way It Is. Nou ja, zoals gezegd, dat iconische pianoriffje is een van de meest herkenbare uit de jaren 80. En Tupac gebruikte het in zijn Changes, waardoor het nummer een tweede leven kreeg. Ja, dan tot de klok van 7 uur gaan we met Suzanne en Freek. Draaien we het nummer van Suzanne en Freek. Het is Slapeloosheid, zoals gezegd, van Suzanne en Freek. Tot na de klok van 7 uur.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
7: Ze maken het salonveeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
6: De man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

Ik denk dat dit wel een lekker begin is van tweede uur. Simply Red met Stars, een nummer uit 1991. Het album Stars werd trouwens weer tweede jaar op rij het best verkochte album in Engeland. Mick Hucknall die schreef het in één nacht. En dat is natuurlijk weer de leadzanger van Simply Red. Welkom bij het tweede uur van de muziekmix. Hè? Want zo heet het programma. Ja, ik wil altijd weer even denken, want we hebben heel veel programmatitels die beginnen met muziek. De muziekmix, muziekservice, muziek. Nou ja, noem maar op. Dus, maar dit is op de woensdagavond altijd de muziekmix. Danny Teunissen, die is normaal de presentator van dit programma. Maar Danny die was even verhinderd. Met wat aandacht voor zijn dochter. En dat is ook wel heel belangrijk. Dus daar hebben we straks nog een plaatje voor gedraaid. In ieder geval. En daar zat er wel weer aardig. Daphne is dat. Vanaf deze kant Danny en Daphne. En familie natuurlijk. Veel sterkte en zorg voor een snel herstel. Dat allemaal gezegd hebbende, we gaan lekker weer wat muziek draaien. En de volgende die op de draaitafel ligt, dat is Als er vuur gedoofd is van Agda en de Munnik. Ja, ze schreven dit nummer over relaties die langzaam uitdoven. Het is een van de meest geliefde live nummers. De melodie ontstond tijdens een soundcheck. Heel toevallig, Als er vuur gedoofd is.

0: things that I've got.
1: Beautiful Things, Benson Boone. En die brak door via TikTok, moet je nagaan. En werd binnen een jaar wereldwijd werd hij bekend. Het nummer gaat over angst en iets moois, om iets moois kwijt te raken. Dat is het eigenlijk. Boone zingt het nummer vaak akoestisch tijdens optreden. Nou, dit was niet de akoestische versie, maar in ieder geval wel de elektrische versie. Ja, we gaan een Nederbeat, gaan we ook wat doen. Another 45 Miles is het, een nummer van The Golden Earring. Die schreven dit nummer tijdens een roadtrip door Amerika. En dat is al heel lang geleden hoor. Ik weet niet precies een jaar of zo, maar het zal wel begin jaren 70 of zo zijn. Het is een van de meest gespeelde live nummers. En de live versie is onder fans zelfs populairder dan de studio versie. Dit is wel de studio versie. Another 45 Miles, Golden Earring.

kunt altijd zo lekker meezingen met dit nummer, hè? Hoehoehoe. Walk of Life van de Dire Straits. En dat allemaal op Radio Ideaal. Ja, ze wilden dit nummer eigenlijk eerst helemaal niet op het album zetten. Walk of Life. Maar het werd uiteindelijk een van hun... Ja, toch wel een van hun grootste hits. En de videoclip die toont sportmomenten die eigenlijk misgaan. Het is gewoon geweldig om te zien. In vroege vorm van veel compilaties, zoals dat ze mooi zeggen. Hè? Dus er gaat wel eens wat mis. Ja, dat allemaal zoals gezegd op Radio Ideaal. En daar luister je namelijk naar. En we hebben een heel uitgebreide programmering. Kijk maar eens even op onze website op www.radioideaal.nl. En daar vind je allerlei informatie over de programmering. Maar ook nieuws, fotoalbums, wetenswaardigheden. Nou ja, in ieder geval de moeite waard om dat even te kijken. Het volgende nummer is van Snelle. En de titel is Radio. En Snelle die schreef het nummer als ode aan de kracht van muziek. En dat is het ook zeker wel. Het is een van zijn meest luchtige en vrolijke tracks. De videoclip is trouwens opgenomen in één take. Nou, dat vind ik altijd wel knap. Dit is Snelle met Radio.

my dear. Little I Man, een doorbraaksingle was dat van Mumford & Sons uit 2019. Het nummer gaat eigenlijk over zelfkritiek en fouten die je maakt in relaties. En Marcus Mumford, eigenlijk een beetje de oprichter van de band, die schreef het in één avond en noemde het later, ja, heel pijnlijk, maar wel heel eerlijk. De mix van banjo, folk en rock zorgde ervoor dat de nummers wereldwijd doorbrak en de band in één klap op de kaart zetten. Mumford & Sons. Gewoon een heel fijn bandje. Ja, en dan heb ik ook nog iets van de Eagles eigenlijk op de draaitafel liggen. Met Heartache Tonight. Dat is een nummer dat eigenlijk ontstond tijdens een jam sessie tussen Glenn Frey van de Eagles en Bob Seger. En Seger riep op een gegeven moment: Somebody's gonna hurt someone. En dat werd de basis voor deze grote hit. De Eagles, Heartache Tonight.

Stubborn Love van de Lemonies. En ja, een nummer dat eigenlijk laat horen dat liefde soms heel koppig is, maar altijd wel blijft trekken. Het is een van de meeste emotionele songs van de Lemonies, met typisch een beetje folk, ja, een beetje opbouw, waar de band zo sterk in is. Een lekker nummer om ook gewoon mee te zingen. We gaan naar de jaren 60, even terug in de tijd, met een van de meest baanbrekende popsongs ooit. Dit is een nummer van de Beach Boys met Good Vibrations.

Ja, met Phil Collins komt er een einde aan deze muziekmix van deze woensdag 3 juni 2026. Dames en heren, deze editie erop. Ik heb het vanavond met heel veel plezier gedaan. Volgende week is Danny Teunissen er weer. Er natuurlijk. En met een nieuwe aflevering, want dat wou ik eigenlijk zeggen. Vol mooie muziek en fijne verhalen. Voor nu bedankt voor het luisteren. En blijf zeker luisteren naar Radio Ideaal. Een fijne avond. Dag.

0: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
0: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
3: De Kovic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic. Altijd vertrouwd.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Schutting, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
3: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld in iets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
2: Ja, we kennen nummers zijn Voor alles bang en De leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffy en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
1: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
0: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
0: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
1: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
0: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
3: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

zou wel eens een keer een stapje verder willen gaan. Gewoon dat laatste zetje waar een ander stil zou blijven staan. En dan met eigen ogen zien wat ieder ander allang wist. Het was het niet waard. Je hebt je doel gemist. Het is beter spijt te hebben van de dingen die je hebt ondernomen. Dan dat je met pijn in het hart tot de conclusie bent gekomen. Dat als je nooit eens durft te voelen hoe het is om eens te falen. Je nooit de zuiverste voldoening uit

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anis Hadj Moussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij een van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar.